0: og så har det lidt blåhej, sådan som nu. Når jeg kan stille alene, jeg har nu nogle gasbrækker, og jeg forestiller, men ikke man ikke kan få os på de volgende frekventies langs de gas bij 93.8 FM Stereo, Klein Karoo, net een 3.6.
1: Psalm 24.
0: En nee, qua bij 97.
1: Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors. And the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
2: Ja, te goeiemorgen, welkom. Zijn geschakeld bij de FM tijd zo 5 minuten na 5. Mijn naam is Julien en ik kan rechtstreeks vanaf ons oudzong atelier, die blauw huis, zoals we ons omnoem.
3: Hierbaar is goeiemorgen.
2: Ik ga nou nog mijn gastspreker aan u voorstellen. Maar niet de man, ik krijg voor ons bij de volgende frequenties langs de kust bij 83.8 FM Stereo, Klein Karoo, net een 3.6. En dan is ook wel bij 87.8 FM Stereo, Kanaland 97.9, Nijsnapleet 99.7 en Union Del 98.1 FM Stereo.
3: Nou,
2: ik heb de legende samen met mij in het atelier. Hartelijk goeiemorgen en welkom.
3: Die Heilige Geest.
4: Goeiemorgen, Julien.
3: Hy gaan sy wil.
4: Hierbaar is goeiemorgen weer eens.
3: En gaan ons in.
4: Dat is een nederigheid, man. En respect.
3: Ek, om te sê,
4: wat ek na die dierbares te kom vanmorgen. Nederig en met respect. Bybel sê, die een man die ander een hoor, as om sê, man, elke val dierbares is een lieflike voorrecht om vir oggend weer hier te wees, om die woord oor te dra aan u. En ek geloof, die Heilige Gees gaan sy werk doen. Hy gaan ons konfronteer. Hy gaan ons enkanter en ons sal die begeerte kry om te sê nee, ek wil na Jesus te kom. Amen.
2: Daar sê ek, wat is een man anders as woord, Aaron Poffenpoel, wat vanochtend saam met ons gaan sit rondom woord. Volgens gaan voor ons eerste muziekbericht. Je kan voor mij contact bij 044-884-0831. Of je kan een WhatsApp sturen naar 060-505-2693. Ons gaan voor ons eerste muziekbericht. En weet daarna, dan word je voor bediend.
1: Meet a new friend of mine. His name is Chris Blue. You know that.

0: Prediker, welkom in my woning, vrede, vreugde en voorspoed vir allemaal wie vanoggend luister na Carpe Diem gesene Jesus dag verder van Victor en Mossebaai, amen, veilig, bly. Nou ja, ons gaan voort met die boodskapies, kom ons kyk gauw, goeiemorgen Natalie, my gelukwense gaan aan Charlene Abrams, Chriselle Stein, wie gister verjaar het, ek hoop julle het die verjaarsdag geniet, kom van Mariam Esso, van Slangrivier. Jubel tot eer van God en sterkte, juig tot eer van die God van Jacob, sing en slaan die tamborijn, laat hoor die lieflike klanke van lier en die harp, blaas die ramshoring op nieuwe maan, met vol maan op ons feestdag, Psalm 81 vers 1 tot 4. Morgen Jeline en aan broer Poggenpoel ingeskakel en wachtend op die woord en ek vraag voorbeding vir almal wat verjaar vandag, maar God hulle nog vele jare spaar en selfs hierdie wat siek is, maar God hulle oplig in hulle swakheid en aan my gemeente AGM en Marietje Lafontier en Donna en Nelson Maria Bouts haar echtgenoot en aan my collega's die Heere sien, dit kom van Elmarie en Metro Gronde, dankie. Goeiemorgen. Ok, goed.
1: Ik ben Rico van George. Luister gereeld in die radio. Vanochtend kon ik hier mekaar met die muziek. Het is lekker as die woord. As ek weer klanking van dat.
0: Daar sê, die probleem is daarom uitgezocht. Baie dankie vir allemaal wat so flink gedink het om vir my te laat weet. Goeiemorgen Jeline en broer ingeskakel, voorbereiding vir gebedsversoek. Asseblief vir allemaal wat morgen voor oopgrafte sal staan. Wat asseblief vir my sister Christa Arendse op pad na Kaapse Hospitaal toe. Wees God aan die geneesheer en alles wat hulle vaar gaan doen en so ook allemaal in die busie skenkruisgenade en dat hulle veilig wees asseblief geseënde dag vir allemaal van Marinda van Marekam. Morgen sê Julien, daar is, ok, dit is uitgesorteer. Morgen Julien, daar is ook nog een boodskapie, jammer wat een paar oor die klankprobleempie wat daar was. Morgen Julien, dankie vir nog een dag, God is goed, en wachten op die woord, dankie prediker, die lees van Dijsselstorp. Goeiemorgen Jolien, prediker en luisteraar, ek wil net die Calvinia toegroep terug verwelkom, alle lof en eer aan die Heer, mooi en geseënde dag aan een en elk, Carpe Diem liefde, Serbert. Morning's happy birthday to Charlotte Julies, my God bless you and guide you through the good things. A beautiful blessed birthday from Louise Potus. Morgen Jolien, Reinier, prinsessie en ons prediker, dankie my boog vir die geseënde gelykenis van die kruisiging. Dis waar, die duivel is een slechte betaling, sterkte vir amal wat morgen voor een oopgraf gaan staan, en amal wat een geliefde verloor het met baie liefde van siste Essie Dankel Baba. Morgen, ek wil net happy birthday sê vir my ma Sabina Petersen vir 74. Die Heere haar gespaar, dankie Heere vir haar leven, kom van Sabina Hefke en haar kleinkinders, mooi dag vir u. Goeiemorgen, geluk en sien wense aan Sherry en Petersen, Duisel, met jou geboortedag viering. Dit is die dag wat die Heere gemaakt het, jy is uitverkore, jy is speciaal, dit is jou beste dag ooit, laat niemand jou licht dim vandag. Behou jou gezindheid en steeds lief, leef jou leven voluit, kom van jou ouwers, Sheen, Kobus en Bree familie.
2: Goeiemorgen Jolien. Ek wil net vanmorgen baie geluk sê aan Steven Hoffman, wat vandag verjaar. Maar goed, dit gaan so volg, en mag jy net veel gezonde, gelukkige jare hê. En baie sterkte met jou moeder wat jy verloor het in die week. Geniet jou dag, dat kom met baie liefde van Delia.
0: Daar sê, ons gaan voort, goeiemorgen die waar is voorbeding vir Raquel Adams, wat in die hospitaal is, mag Abba Vader haar aanraak, met sy geneesende hand van Sharon in Riversdaal. Goeiemorgen, wil net happy birthday sê vir Jamie Lee, oom Charlie en ma Bestelin Sylvia van Slangrivier, dankie.
3: Hartelike goeiemorgen Jolien, vertel wat gaan goed, morgen pro Ere. Jolien, dan wil ek vir oggend net baie geluk sê aan een welbekende man hier in Riversdaal. Ek ken nou nie sy rechte naam, maar hy is wel bekend.

0: It's come to that time of the morning. It's a year from my special friend Mario Givelaar with our traffic updates.
1: Yalom, a very, very good morning to you. As you already stated very clearly and categorically, it's Friday. Yalom, die reentje wat oor die opvangsgebied uitgesak het, is baie van ons paai op die stadium nog nat en glijderig, soos vram ons motoriste, om hulle spoed by die padomstandighede aan te pas. Die volgende paai sal weer oor die naweek nog voortgaan. Dit sluit in die hoek van P.W. Botha Boulevard en Randstrate. Die licht is nog steeds daar flikkerlig rooi. So is vooral met die motoriste om voorzichtig te wees. Ons het stop rijbeheer daar. So hier vooral is wat vir die motoriste sy geduldigheid en verdraagzaamheid. Dan daar op die hoeken van Yorkstraat het ons ook die herseeling gehad waar dat plaasgevind het. Die hoeken van nader, die hoeken van Iniestraat. So is vooral met die motoriste om voorzichtig te wees. Dan in Hoopstraat nader die Ringstraat sover as Randstraat gaan die padwerke ook daar voort. Dan daar aan die kant van Pappelsdorp het ons Genesis daar in Rousdale wat in totaliteit gesluit is, soos vraag men moet rusten daar om gebruik te maak van alternatieve routes daar in die omgeving van Genesisstraat. Dan Adamstraat ook daar in Rousdale het ons ook die padwerke wat daar voortgaan. Die 1-9 daar van die Waboomskraal in die richting daar van die Afrit na Union Day sowel as Oudtshoorn onderskeidelik het ons ook die stoprij beheer daar met wachtperiodes van plus minus 10 tot 15 minuten. Dan die N2 Kruibos Wisselaar, vanaf die N2 Kruibos Wisselaar waar je Kuimans tot by die Kleinkraans af het ons ook die padwerke wat daar voortgaan. Hier vraag ons ook die motoriste om maar voorzichtig te wees as hulle voorbij mekaar beweeg, want die bane daar is baie nou 3.2 meter uit mekaar het. Dan die N2 route tussen Pakkelsdorp was ook die tenroute Mol afrit, is die bane daar gekanaliseer en die spoed daar verminder vanaf 120 na 60 km per uur. So is vraag maar die motoriste om die aanbevoerde snelheidsgrens daar te gehoorsaam. Then construction on the project to double the Huang River bridge over the N2 will resume in mid-October after coming to a standstill in 2022. According to Sunrail, a new contract has been awarded to Power Construction for 170 million rand. The new anticipated completion date is mid-January 2028. Well, any other traffic related matters to be forwarded to Traffico Mario at edenfm.co.za. I'm Mario Givelaar with the regional traffic report for edenfm, your voice in paradise. Yalom, it's weekend, and if you're going to drive, don't drink, and if you drink, don't drive. You must have a fantastic weekend. Greetings until Monday.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pretplezier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak is vir Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderlingkode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Marit's Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing, for your professional and beautiful things.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

0: Zealandse national anthem gesing deur Cindy Rukera en ja, wie dink u gaan môre wen tussen Nieu-Seeland en Suid-Afrika? U kan daai boodskapies van my stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Môre.
1: Hartlike goeiemôre mevrou Makier, ingehak en ingeskakel. Wow, dis 'n pragtige, pragtige oggend in Mossel by jou. Ons is veilig van die Namakwa-land blommetoer. Ja, ons is veilig hier by die huis die Here het ons deurgedra. Baie dankie aan meneer Gall en die radio se bestuur, meneer Pietersen en Yvette en almal betrokke was by hierdie lekker geleentheid. Ja, ons het dit terdee geniet. Almal is hartlike groet vanoggend. Baie liefde en seën van Elsa Wayne en Dorien Cameron uit die pragtige Mosselbaai. Dankie vir jou opoffering mevrou Makie, die vonke vir jou. Jy is ook hartlik gegroet daar nie atelier.
0: Daar sê baie dankie al so heen en ons is so bly, jylle is veilig en dat jylle elke oomblik geniet het nie van die toer. Die vonkelval is nou nie vandag op haar post nie, sy is op haar ander post daar by die baie rooster nie, maar nie te min tyd het aanbeweeg na so 23 minute na 10. We know you've already got the ideas, now it's time to see more of what they can become. Get 5 gig anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll stopping social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV or turn your business ideas into an actual business. Open the CLC app, go to rewards, then choose perks or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with Chelsea and Canva. So ja, daar is 'n aankondigingkie van Chelsea. Ons gaan nog so 'n paar boodskapies lees. Kom ons kyk, ons luister na die enetjie môre, Auntie Jean.
2: Goeiemôre Jolien, ek sal sê 24 guns van Springbokke en 10 spring, die guns van All Blacks. Auntie Jean, van Mosselbaai.
0: Baie sê dankie, Auntie Jean, daar alipad vanaf Mosselbaai. Goeiemorgen, my telling van morgen is Suid-Afrika 36, Nieu-Zeeland 30. Jan Swartz van Riversdal, vreselijk baie dankie, Jan Swartz, vir u boodskap. Morgen, Jolien, All Blacks wen 40, 25 in die All Blacks gins. Gwenny van Hondi, dankie Gwen. Telling All Blacks 17, Bokke 37, so sê Floy.
3: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien. Gelukwense gaan vanmorgen aan Auntie Sheila se broer Nico Joseph Dan Elrich. Mag goed het dit gaan so volg en mag jy lieflike dag hê. Dit kom met liefde van Delia, Sheila, Freek en jylle familie. Delia, bye bye. Ek wens ek gaan vanmorgen aan Steven Hoffman, maar goed het dan gaan zo'n volg en mag hy een geseende dag hee. Dit kom met baie liefde van Delia.
0: Daar sê dankie Delia. Goed. Die enekie, dit is een verdwaalde boodskap, ek weet nou nie. Maar dit klink nie asof dit vir my bedoel is nie. A very good morning to you and the Eden FM family, Queen Jojo. Happy Friday, sê hierdie enekie. Môre.
4: Môre, Jolien. Ek sê dankie vir die voorprogramme. En dan wil ek baie geluk sê vir Rosaanse broer Isaac Samboer. Baie geluk op jou verjaarsdag. Goedheid en guns op jou lewe en goeie gezondheid. En ek glo jy gaan jou dag lekker geniet. Ek en Isaac het jare saam gewerkt by Toyota. Isaac, alles wat mooi is en dat kom ek baie liefde van my, Auntie Ma, en van Susan Gijsman, Auntie Sissy. Dankie, Jolien.
5: Morgen Jolien, morgen Jolien. Ek wil net vooruit de pap naar George het. Of jy nie asjeblief van my kan speel van Billy Paulson. Thank you, Lord. Die Heere sien jou. Mooi dag. Liefde, Edith. Bye-bye.
6: Morgen, Jolien. Morgen, morgen. En al die luisteraars. Marco van Mosselbaai. Ik denk die telling gaan wees. 38, 24 in die Springbokke se guns. Dankie. Mooi dag.
0: Eden FM, goeiemorgen. Hallo. Eden FM,
7: goeiemorgen.
0: Hallo.
7: Jolien, hoe gaat het, Jolien?
0: Goed, dank je, Sjaal. Wie praat?
7: Jolien, is Boela uit de wet?
0: Boela.
7: Ja, Jolien. Jolien, ik wil je daar aan.
0: Ja?
7: En wil je geniezen zijn bijgedus hier, Jolien? Maar Steven, nou met de als die dienst is, alsjeblieft.
0: Zeg alweer?
7: Nou, met de als van die dienst is, als hij wat brengt, ja, kan niet zo goed te horen.
0: Oké. Dank je, Boela. Mooie dag voor jullie. En geniet die naweek. Ja, sy mooi blij. Ja, so skakel ons luisteraars. U kan ook so maak by 044-884-0831.
8: Ja.

0: Ik wil net sê, die vijfde op Koos Newman, wat 80 jaar het. En vandag is het sy dochter Mariska. Mag hier nog veel jaar spaar en hulle grondgebied vergroot. Ek gee hulle Psalm 91. Almal wat verjaar huweliksherdenking geseën, wat voor oopgraf moet staan, of staan het, wat God gedoen is wel vandaag. Vooral voor my dochter Annika, wat as kon maar vandag begrawe. Baie sterkte vir mooi en een liewe dag vir al my Eden maaikies, jou familie, my familie, amal sin. Kom vir liefde julle, ee Auntie Poppy.
1: Daar sê, baie dankie Auntie Poppy, mooi dag vir u ook, ne? En bly maar in die huis, jong, die wind is te kwaai hier buiten. Ons gaan voort. You ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about? Something bigger, good, because there is. ISLC helps young South Africans discover opportunities that can open new doors from career experiences, practical tools that help you take your next step, whether you're still figuring things out or already chasing your goals. See Youth is here to help you see what's possible, see more opportunities, see more of your potential, see more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit CU, seeyouthbyselfc.co.za and start exploring.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Joematstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: A very good afternoon and welcome back. I got a message that says, Paula, you must talk to the DJ. There's nothing better than the old school, right?
1: I wanna rock with you. When you know, you know.
0: When you know, you know.
1: When you know, you know. You know. DJ's the boss, dude.
2: My DJ. My captain. As the song say, get ready tonight. Make it a night to remember. Let it burn.
0: Precious little diamond. Hi, lekker DJ Chopper, lekker old school, said Julie van Neusner. Precious little diamond, all right.
3: Sabas, ik wil al die maatjes groet van A tot Z. Allemaal moet een mooie en verschillende dag hebben. Jij moet ook een mooie dag daar in het atelier. Kom dan met bij je liefde van Katrina van Polmoed. Goeiedag!

Komsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Code in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Yes indeed, he is the man. Hy is die man wat het reg maak hier op die lughawe van Eden FM en op onze paaie. Elke middag een groot eer en voorreg om hom te verwelkom op die lughawe van jou stem in die paradijs. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario. Ik groet jou in die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, dit is vrijdag, jy normaalweg op vrijdag. Gee ons maar al onze padwerke wat voortgaan oor die naweek vir onze motoriste, as ook besoekende motoriste in. Die volgende padwerke sal nog oor die naweek voortduur, dis daar op die hoeke van PW Botha Boulevard en Randstrate, het ons die ligte nog steeds daar flikkerlig rooi. Daar is stop rybeheer op die stadium, soos vram met die motoriste om voorsigtig te wees in daar die omgeving. Dan die Hoekstraat het daar hersielwerk begin, daar op die hoeke van Iniestraat, dus vooral met die motoriste om voorzichtig te wees daar. Hoopstraat, nader Rand en Ringstrate, het ons ook die padwerke wat daar voortgaan. Dan aan die kant van Pakkelsdorp het ons Genesis daar in Rousdale, wat in totaliteit gesluit is, ons vooral met die motoriste, om gebruik te maak van alternatieve routes. Dan ook daar in die omgeving van Genesis het ons ook Adamstraat, waar die padwerke ook daar voortgaan. Dan die N9 van een Waboomskraal recht deur tot by die afrit na Oudtshoorn sowel as Uniondale het ons ook stop rybeheer daar. Hier vra ons maar van motoriste so geduldig en verdraagsaamheid. Die N2 Kruibos wisselaar waar jy Kuimens pas tot in die omgeving van Klinkkraans. Hier is die hoeke baie of die lane baie nou gekanaliseer so 3.2 meter. Ons vra maar die motoriste om voorzichtig te wees sodra hulle verby mekaar beweeg. Dan die N2 tussen Pakkelsdorp en die Tuinhout en Mall is die bane ook daar gekanaliseer waar die padwerke daar voortgaan en die spoed is afgebring van 120 na 60 km per uur. So vra maar ons motoriste om die aanbevoelde snelheidsgrens daar te gehoorsaam. Ja, Mr. Pollard, in construction on the project to double the Gwine River Bridge over the N2 near George will resume in mid-October after coming to a standstill in 2022. According to SANRAL, a new contract has been awarded to Power Construction for 170 million rand. The new anticipated completion is mid-January 2028. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dagje as ook een naweek. Groete tot maandagmiddag. Ja, Mr. Paula, nog een slaapie.

0: Ja, gooi hem lekker, Boeta Gami. Gooi hem lekker. Gooi hem tot beenboren aan ze. Iedereen heeft hem langarm dans. Je gaat tot.
1: Jij?
2: Hou jij van langarmsdans? En geniet jij die Eden FM klanken? Wel, ons het geluister en nooi jou naar die Eden FM langarm lentedans op zaterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slechts R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dat is een lekker boek op vibe hier op Belichaam van hier in die FM. Ek is aan met Jordi van hier en ons kopie naweek af soos nog nooit ooit van tevore nie. Celeste Babani is gereed met die 5:30 hoofdrekke. Birthday shout-out to Pet Taylor, Mr. Party Time, lekker verjaar, Pet, dat kom van Celeste Babani as ook die hele Eden FM familie. Happy birthday, Petta! Maak het aan, my boeta, maak het aan. So, dat is heel naweek, Party Time. Lekker verjaar. Mag die Heere jou sien met nog vele vreugdevolle en gezonde levensjare. Dit is Alses, ek skakel oor na Celeste Babani, al die pad vanaf Nuis na Tenroute, Wes-Kaap, Suid-Afrika, met jou hoofdrekke in Afrikaans. Oor na jou, Celeste Babani.

0: Had een goede naam, met wie praat ik nou?
1: Janine.
0: Met wie?
1: Janine Besaidenhout.
0: Janine Besaidenhout, het jij nou deelgeneem aan een competitie op Eden FM?
1: Ja, ik
0: weet het niet. Ik is bij jou, nee. Die vraag was geweest, wat is die naam van die orkest of van die band wat morgen aan voor ons die muziek gaan verschaffen bij Eden FM, zijn langarmdans. Wat is die naam van daar, die orkest?
1: Melody
0: 6. Wauw. Jij is die winnaar. Goeie, kijk hoe kom je Melody 6 antwoorden nou hier dier. Hoe zie je ook op hulle dier daar zo.
2: Even, Joe. Kijk eens, appels is O6. Ik smaak aan de oor zout slaan.
0: Ons wil voor jou sê, baie geluk. Jij is die winnaar van 2 kaartjes van morgen aan zijn lang arm. Hoe voel je daar oor?
1: Ach, ik is
0: baie
1: blij en
0: ek
1: excited om
0: hier wen
1: bij te woon.
0: Wauw. Sit net, stien net vir ons na onze Eden FM WhatsApp, stien net weer jou naam en jou adressie en dan vat ons het daar vanaf verder, maar jou kaartjie sal gereed wees morgen aan by die deur, ons gaan het so reëel saam in die wet.
2: Jy wat geluk, wauw. Ach,
1: baie dankie,
0: wat waar weer. Daar baie geluk, so jy gaan nou wees morgen aan.
1: Nee, definitief.
0: Ja, nee, ons sien uit na een lekker eindkie.
1: Ons sien morgen aan.
0: Baie geluk, mooi blij.
1: Bye-bye.
0: Daar sê, bye-bye. Kan jy nou meer, daar is onze winner.
2: Kan jy groot so vannacht?
0: So vannacht, nee.
2: Ek het geweet, ek die technology, nee.
0: Ja, technology, ja.
2: Ja, yes, technology.
0: Ach man, oh.
2: Ja, nee, maar dat gaan so maar lekker wees, nie. Ek is so maar al voel, nee.
0: Ja, nee. Kijk, ek sê vir jou, dat gaan een mooi selfie wees.
2: Een lang arm is mos, maar daarmee baie dink aan hy. Jy weet, jy sien mos nou, die mense wat so, ja, hulle kan.
0: Ja.
2: Nee. En, ja, dat is iets wat ek nogal wil doen met ballroom en lang arm en so. Misschien een dag.
0: Ja, maar jou arm is te kort.
2: Ik heb iets kort arm dansen. Jou, jy, moet, ja, nee, voor ons behoeftige mensen moet je zo kort arm dansen.
0: Dat is dan nog maar dat Moran definitief gaan deelkomen, Rudy, aan zijn dienekie.
2: Lekker.
0: Mala, Bobby Hendricks.
2: Man.

0: Wow. Was iemand vliegt in de muur geweest. Joh, Rudy, ik heb toch een beetje zulke moves, jong. Nee. Kijk, ik heb nog altijd respect voor jou gehad. Nee. Je moet mij bij je mooi verstaan. Rudy van hier, dan ik heb grote respect en achting voor jou. Maar na die langere moves dat je nou gedoen hebt. Nee, mijn boeta.
1: Peler, ik moet ook dokter Merkelen weer. Ik moet nog maar van mij iets voorschrijven. kijk, maar wie je ooit goed geraakt met mijn zijf maar. Nou, hè. Ja. Ik heb hem nog gelezen op een langspeelplaat. Peler, dan haak je ook zo'n beetje. En dan denk je, hoe kom spelen? Ja, nu 15 minuten lang. Maar ja, eindelijk. Maar ja. Nee, Bobby.
0: Kom eens luister naar van die stemnotas wat vroeger die gekom het. Hartelijk goeiemiddag.
2: Maar dan volle hopske dops. Ek wil maar net geluk sê op my opa Steven. Hy verjaar vandag. Mag jy hom sien en een baie jare spaar. Het kom van dis nie Kuba. Enjoy one.
0: Indelia
2: van
0: Ravasdal. Oh, sy prachtige boodskap. Kom ons, luister aan hierdie Nikkie. Hallo, goeiemiddag.
3: Hey, goeiemiddag. Almal, hallo Polly. Van Welbedag, baie liefde vir julle. Almal mooi geseende naweek. Baie liefde van Winnie van Oudtshoorng, hoor.
0: Ah, sy Winnie van Oudtshoorng, lekker om van jou te hoor. En dan die burgemeesteres van Volmoed, Katrina, sê ook Melody Six, maar hy is so bikkie te laat. En dan sê iemand ook hier, Nancy, dis die bewilderend, sê die persoon, Melody Six. Die antwoorde kom dier, Nancy Paul, Melody Six, Johnny Sambo hier so. Hi Johnny, bikkies te laat, want Janine Besidenoot, sy is al die pad daar vanaf Rousmo, sy is ons gelukkige winner van die twee kaartjies van môre aan. En dan Granwell, hartlik goeie naam. Die man is, môre is die man op pad Oudtshoorng toe, want die semifinale môre is Bridgeton en Mama Ewe. Kom ons luister wat sê Granwell, hartlik goeie naam.
4: Hoppa, Pola, hoopsa, seeninge my maase kind, seeninge vir jou en ons prachtige luisteraars in die opvangsgebied, is naweekie buiten, waar brand het, het brand. Môre daar so by jou, op Jaffies Park, my maat. As dan die Heere sy wille seeninge, alles wat mooi is. As dan die wil van die Heere is, praat ons maar nou môre en mag rugby. 7-4 op al wat die rugbyveld is. En ja, Paula. Godelike seeninge, my mater, man. Alles wat mooi is vir jy en die gesin en ons luisteraars. En pas julle op en wees veilig op die paaie. Ren wel eens uit.
0: Ah, sy Mutaji, baie dankie. Ons maak toe, net na die advertensie breek.
5: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Koo baked beans 400 gram by 6 for 84 rand. Taste and more noodles multi-pack tins by 3 packs for 99 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
6: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: Ons gesels nou met die legendarische actrice Brittany Singer, bekend vir haar ikoniese rol in Oma Sari en Tans te sien in Skemergrond. Sy deel vandag haar eerlijke ervarings oor die ups en downs in die vermakelijkheidsbedrijf en gee waardevolle wenke vir die jeug wat drome in toneelspel, muziek of kreatieve werk najaag.
1: Omdat ek ook al in die skoene was van iemand wat tegenweer het waar om te gaan of waar om te begin in die industrie nie, weet ek dat daar nie een quick fix is vir jou antwoord, DJ. So, ja, en daar is hier eindelijk een en net een oplossing vir dit. Maar een wenk wat ek definitief sal gee is die feit dat sociale media vandag so groot is en accessible vir ons allemaal is eindelijk een groot voordeel vir ons, want meeste castings word daar gepost en opportunities en mense waarmee jy contact kan maak, directors, producers, ander actors, so daai kan een goeie beginpunt wees vir iemand wat die weet wat om eerste te doen nie. En dan tweedens sal ek ook sê, een goeie agent is ook een voordeel, en ek weet het is sê eindelijk makkelijk om by jou agentskap in te kom nie, maar die probeerslag is genoeg. Ja, so een goeie agent en definitief sociale media gebruik tot voordeel.
0: En nou speciale shout-out aan Brittany Singer, wat sê, dis haar absolute ginsteling, luister na Olivia Dean, sy Easy to Fall in Love. Dis die pols van liefdes is moontlik selfs as die land jou hart breek. En die plan vir een naweek vol vlinders. Geniet om en as jy morgen weer alleen is, blameer nie die jeug werkloosheid nie, blameer dit dat jy bietjie is.

0: is streaming platforms, and on average an artist earn less than 40 rand for over 1,000 streams. So I started asking myself the question, what if artists could sell their music directly to the people who totally support them, their fans? That's where the idea for Day One came from. Day One is a platform where independent artists can upload their music, they can set their price and sell it directly to their fans. Instead of earning a few cents from streams, artists can actually earn real income from the people who believe in their music. And it doesn't stop there. Day One is all about creating opportunity for artists, and we are building a whole ecosystem around it. We will be launching a radio show that will feature the music that are on the platform, giving the artist exposure to be played on radio. We will also be having a Day One concert where our artists on the platform can perform live in front of audiences. We will also be launching a podcast where we will have interviews with artists from our platform. We will also be having interviews and educational sessions with experts from the music industry. The goal is simple: to help independent artists turn their talent into something that can actually support their lives. We're planning to officially launch the platform in the next few months, and we are very excited about it and what
1: HD Stevens.
2: Hartlike goeienaand luisteraars hier vanaf die Nico Park. Sê myself, Erickson Blando.
3: En na Bill Dabos.
2: Ja, rechtstreeks vanaf die Nico Park en George, waar ons die wedstrijd brengt vanavond voor jou. Tussen die SB, die Arende, die eerste drie kampioene van 2026 tegen die Natal Sharks. Die span, ek gaan die span vir voorhoud van die Natal Sharks. Op nummer 1 is Patoom van Ganya. Op nummer 2 Edwin Swart. Op nummer 3 die Springbok Wilson Koch. Op nummer 4 Corner Raul. Op nummer 5 Dion Slabbert. Nummer 6 Pepsi Boutelesi. Nummer 7 Manu Tuchuka. Nummer 9 Ivan van Seyl. Nummer 10 Fuzi Moyo. Nummer 11 Makazolo Mpimpi. Op nummer 12 Lorenzo Julius. Nummer 13 Lekleine Bester. Nummer 14 Den Hovind Don, die 7 speler. En die nummer 15 Luan Kilimor, die jong opervaren speler van die Natal Sharks. Ons gaan geef hier die span van die eerste deel kampioen terwijl die Natal Sharks die veld gevat het. Op nummer 1 van die SBD Arne. Nummer 1 Nathan Mellon. Nummer 2 en die kaptein Janus Venter. Die nummer 3 Gunther Jansen van Vieren. Nummer 4 Ivan Kutsie. Nummer 4 Dier Vader Matthew Kray. Nummer 6 Ulrich Stander. Nummer 7 Kaino February. Nummer 8 die Eisterman H.D. Stemmet. Die wijskaptein, die nummer 9, die vinnige nummer 9, Xavier Swartboy. Die skakelpaar. En die nummer 10, die wint de 2. Die nummer 11, René Lucas. Nummer 12,
3: Zalinga
2: Strijdom. Nummer 13, Massane Metzale. Nummer 14, die IJsterman. Die ervaren, Roscoe Seister. En achter, Walrich Wall. Ons wacht natuurlijk voor die SBD Arne om die veld te vat. Een prachtige aand op die Nuka Park. Al reed 4,5 deze mensen hier op die Nuka Park om hier de wedstrijd en dan skouwe te neem. Goeienaand hier op die Nuka Park in George Leistraars.
3: Ja, Jalista, ons keisrechtersbeamtes, meneer Son Miller, SVD's keisrechter wat vanavond hier die wedstrijd gaan behartig en hanteer met zijn twee assistentskeisrechters, meneer Boesles Kaap en meneer Norton Miller, ook die vader van meneer Son Miller. Wat een historische oomblik is dat vanavond hier, waar hier die twee scheidsrechters, pa en sien vanavond hier die provinciale vriendschappelijke wedstrijd van die URC tegen die eerste divisie kampioene SVD Arende vanavond sal behartig. Hier op Oud-Nikwa Park, so wat 4,500 toeskouwers op hier die kouwerige aan hier in George vastgepakt om hulle jelder uit te sien wat binnenkort gaan uit hardloop uit die tunnel uit.
4: Currie Cup First Division Champions for 2026, let's welcome them. Dutch here, they say the Eagles, make some noise.
3: dan is het dan luisteraars die arende wat natuurlijk speel en hulle gekenmerkende groen truie hardloop dan hier uit. Meneer Sonmiller wat dan loop naar die middelkolliekie toe, vraag van Vujo die loskakel van Natal Saaks. As jy gereed, lyk asof Natal Saaks gaan afskop hier vanavond en SWD Arende wat die bal zal gaan ontvangen. SWD Arende speelt dan natuurlijk van die hoofdpaviljoen kant af. Vanaf rechts naar links. Terwijl die haaien of Natal Saaks vanaf links naar rechts. En die Askop zal waarnemen vandaan.
2: Rechtig een goede atmosfeer hier bij de Nuka Park Lijstraas. En dat is een mooie om die Askop gaan waarnemen.
3: En daar begin die wedstrijd zo diep afgeskopt tot binnen die 22 meter. Had die stemmen wat die bal achter krijg. Harde vlijkjes om het dadelijk in die eerste paar seconden. Dat is aanslaan of slijt, zei meneer Zoon Muller. Had die stemmen wat die bal kan bemeester vanaf die afskop niet. Achtertoe geslaan, maar zijn speler, zijn spanmaat voor hem. En speel dan die bal van de omkant positie.
2: Ik ben de oordeel fout aangegaan, heer, meneer Stemmet.
3: Ja,
2: dat is meneer 9.
3: Dat is het meneer Voeje, wat hier die kantlijn gaan opzoeken. Ons zal in de eerste minuut van die wedstrijd een vaste vastzet zien, namelijk een lijn staan. En Edwans, die wordt wat voorgooi. Natuurlijk krijgen zijn spelers en is een bal wat voor hem te bewegen. Dat is binnen die 5 meter doelgebied van die Arende. Dat is die mol wat nog steeds, meneer Sonmiller, wat zei, jy sal het met een keer gebruik. Dat is een sterk mol wat voor en toe beweeg, Jalista. Mol is dan afgebrang.
2: Hij is niet speelbaar nie. Dat is meneer Sonmiller wat sê. Die bol is ingeneem, die is bang van Nicole Sharks. Use it
3: or lose it.
2: Wat is kram het gevormd gaan word? Net zo 5 meter buiten kan die doelen van die SWD Arende.
3: Die tweede facet van hierdie wedstrijd. Eerst het ons gezien een goede lijn staan met de molbeweging. Kom eens kijken wat gebeurt in die scrums. Natuurlijk zijn we Zwartboei wat gaat ingooi vanaan. Ons weet SWD Arende is een kenmerkende. Hij is baie goed in scrums, Alistair en luisteraars.
2: Waar gaan het wees, die nummer 9, die kleintjie, die ervaren, sy weer Swartboy.
3: Sy weer Swartboy staan met ballen aan, al die pad van Heidelberg.
2: Met sy spieren van broekie.
3: Skram is dan gevormd op die 5 meter, in die doelgebied van SWD Arende. Bol wordt ingegooid, sterk skram van die Arende. Hier sien ons een reset. Het ons stabiliteit gekry op set. Skeidsrechter gaan hier die skrim weer met valk oor dop hou.
2: Natuurlijk, Gunther Jansen Herberg was skrim daar, die nie ervare springbok.
3: Vincent Koch.
2: Vincent Koch.
3: Ja, luisteraars, dat is die toeskouwers wat dan natuurlijk die inpak. As ek vannacht kan kyk, is het 4,500. Ons gaat hier na 5,000 mens toe vanaan.
2: Dit is een prachtige zicht, luisteraars. Dit is een prachtige zicht voor jou om hier te wees. Jy mis uit. Maar dat is waarom Eden FM jou stem in die paradijs daar is, om zeker te maken, jij krijgt hier die wedstrijd, bal voor bal, minuut voor minuut.
3: Teruggekomen naar die wedstrijd. Zij weer Swartboei wat stelling aanneem. Vrijskop, vrijskop, dat is Ali in Geist, dat is vroeg gestoord, zei meneer Sonmiller.
2: Wel gedaan, Gunther Jansen van Rensburg, prachtig daar, die springbok ervaren, Vincent Koch.
3: Die van de tweede. Kijk hoeveel distance hy kan kry op hierdie bal. Skop dan die bal uit, lijn staan word gevorm in die doelgebied van die Arende, so wat 11 meter.
2: Ja, dat is Ivan van Seil wat daar, Ivan van Seil call weer gedaan vir sy nummer 2 van die Natal Sharks. Edwin Swart van Natal Sharks op nummer 2.
3: 5 man lijn staan. Wordt voorgegooid. Dat is een mol wat opgezet wordt. Die 6 breekt weg. Voel je. Harde dekslag op de rem zo Julius. De bal wordt dan weer door Vuja uitgespeeld. Diep naar Stoneman Don. Wordt dan gewoon toegebracht. Hard getackle. In die zeven flank van
2: Tsutsuka.
3: Manu Tsutsuka. Tsutsuka brengt dan uit hier Colin Raal. In die neergeschrapskakel Ivan van Zijl. Vanaf het spel hier naar de buitenkant toe. Julius van Rensburg, Donovan Don wat de bal moet gaan beschermen. Ivan van Zijl wat achter, iets wat staat, iets wat in spel komt. Bal wordt dan opgetrekt, Vuja weer stapt zo één man af. Ivan van Zijl, Vuja. Het ons voor en toe aangegaan. Nia zijn die scheidsrechter. Als we die Arende wat natuurlijk zal moeten kennen, dat is 4 meter weg vanaf die doellijn. Bol wat klink uit kan gespeeld, Vuja in die gaat. Gira die van zijn spannaat nummer 6 flank.
2: Tsutsuka!
3: Tsutsuka speelt in de lijn. Dat is vinnige handenbeweging. Pepsi Boutelesi.
2: Dat is fase nummer 7. Die is net al Sjaak, wat een druk op fase nummer 7. Prachtige fase wat opgebouwd was. Tot de minuut 3. Prachtige spel van die Natal Sharks. Raal natuurlijk, die nummer 4 slot van die bal en hardelijk opgenomen had. Prachtig afgerond daardoor Pepsi Boutelesi.
3: Pepsi Boutelesi krijgt dan die bal hier van Manu Tsutsuka. Zo'n klein kankje hem gespeeld. Wie gaat hem keer daar? 2 meter weg van die doellijn van die aarde, van die Arende.
2: Aandacht terug bij Woese, mooi om. Dan kijken we een 2 punten kan bijvoegen. Kom voor hem, dan trap je rechtervoet. Laat rechts kop, dat is punten, dat is 2 punten. Dat is 7 punten voor de Natal Sharks. En onze Arende nou.
3: 7 minuten zijn speeltijd verstreken in de eerste helft. Ik moet veel zeggen dat die SWT Arendelijk bije goed geconditioneerd, Alistair.
2: Definitief, definitief. Ons natuurlijk kijk eens zien uit naar het prachtige 2027 met drie jongmannen, die SWT Arne. Onze eigen doodje SWT Arne.
3: Die van de tweede wat afskop gaan waarnemen. Weggeskopt zo wat tot binnen aan die 22. Het te aanslaan. Lokken into touch. Nog al in de touch.
2: Option. Maar meneer, die eier twee hebben daar zijn. Ja. Dat is geen option, die, meneer Boetenskap.
3: Dat was een nog al. Ik kan dat duidelijk zien dat meneer Zoon Muller heeft gezegd. Dat was een aanslaan. Maar nog al in de touch. Janus Vinter, die kapitein, wat natuurlijk in die lijn staan gaat bemeester. Gaan ons weer zien op een Ivan Koetsier of een Matt Gray. Bol wordt goed gegooid tot Ivan Koetsier. Bol is opgezet. Janus Vinter wat die bol hier achterkomt rap. Scheidsrechter wat voor die Natalse haaien op die zaak zijn. Jellesa moet los. Die bol wordt dan weer nog sterk opgedraaid door Ivan Koetsier. Bol komt uit van die van de toeheid. Zij weer Koetsier wat vannacht die bol zal moet schoonmaken. Vannacht zal moet uithalen. Ulrit Stemmert, Stemmert. Ah, die stem wordt gewoon toegebracht. Zij weer zwart, boy. Geen zo'n voetbalpas. Amper die gaat, Jellester. Terugkom hier naar Koenten Janssen van Rensburg. Een bal wordt opgezet. Een tijdslag is uitgevoerd. Zij weer zwart, boy.
2: Fase nummer 6 voor de Arende. Fase nummer 7.
3: Kijk nou, februari. Zij weer, Swartboy, geen dan van die van de twee. Rak is gevormd, dat is in die 22 meter doelgebied van Natal, Koenten Janssen van Rensburg. Die bal gaat moet uitkomen, harde vleikie, strafskop. Die Saks wat moet wegrollen zijn, meneer Zoonmuller. Jelle moet wegkomen, Jelle vertraagt die bal.
2: Dat is prachtige rugby, dames, dat is ijzeren rugby, man. Wat die opgezet is voor de respawn van SBD Arende.
3: Die van de tweet wat de bal op die 5 meter uitskop. Hier zal ons een lijn staan zien. Janus Venter. 5 man lijn staan wat gevormd wordt. Gaan ons weer op Ivan Koetsier zien gegooid wordt. inderdaad, iemand kon zien. Mooi is gevormd, Jan de Groente wat natuurlijk die bal hier achter komt rap. Een sterk maalbeweging, losmaalbeweging wat voor hem toe gaan. Meneer Miller zei, jullie zal het moeten gebruiken voor die Arenden. Statisch in die maal geworden. Zij weer zwak, maar zal die bal eruit komen. Lennart, zij weer zwak, maar het was omkant neer. Kijk nou februari. Groente Jansen van Rijsberg. Als de Arenden wat voor hem toe beweegt. 1 meter weg van die doellijn af. Wat zien we, zijn weer zwart mooi. Geen aan die van die man naartoe uit. Pelletoe van Roscoe Seister. Roscoe Seister is getekend en moet hem los. Zijn weer zwart mooi spelen weer hier van Janssen. Zijn weer zwart mooi die bal uit. Ivan Koetsier. 2 meter weg van die doellijn. Dat is die voet. Meneer Maler zei, dat is die voet, Jalester. Bal wordt afgenomen door Natal, door die Saks. Vujo.
2: Aber Boerskop.
3: Natuurlijk die Arenden wat gestraft wordt. Voor omkantspel. 5 meter in die Natal haaien. Die Saks het doelgebied. Vujo wat natuurlijk hier verlichtingskoppie brengt.
2: Nee dames, dat is prachtig rugby van Opgoed, dat is voor prachtig. Prachtig. Rugby van die Opgoed, dat is voor die Spampen en SBDA, Dutchua Arende. Alle staan niet terug voor die URC Spampen van Natal Sharks niet. Alle kom heel dag, alle klop in de deur van die Natal Sharks. Die Arend zal later op stadion moet vliegen om voor de Sharks te komen.
3: 6 man lijn staan, groep Natal Haaien, Edwin Swart wat die bal aangooi. Amper was die bal afgevat, Dion Slabber wat die bal krijgt, die bal wordt gerapt door Edwin Swart. Ivan van Zijl wat voor de scheidsrechter zei, hij zal moet groen uitbrengen. Achterom gespeeld, Dolleman Don! Dolleman Don zo'n klein kopje op zijn voet. Ulrich Hout van meester. Hij is lelijk afgetrapt. Alle wereld! Hij is lelijk afgetrapt! Kan je dat gloeien?
2: Dat is Donovan Don, die ervaren zevenspeler. Wat zijn naam lijkt daar. Zijn naam lijkt daar. Prachtige rugby. Opgeduid hier onze eigen nummer 15. Zijn naam lijkt daar. Uri Hall. Prachtig, prachtig.
3: Giam, zoals het Zeslan Colby. 1-2 ballen buiten weg, Marai. Zien mij later.
2: Zien Hakskien, hè?
3: Janus Venter. 4 man lijn staan, wordt gegooid. Iemand kunt zien wat die bal krijgt. Radlijn Lucas, sterk en gedraagd. Hard gelakt. Zwart mooi. Adje stemmen. Malaysi. Zwartboy weer wat die bal komt. Eindelijk geeft zo'n klein skopje. Prachtige skop. Prachtige skop. Wat een verlichting skop. Op je voet geplaatst, Alistair.
2: Goeie percentage rugby weggespeeld wordt. Hier is van eerst bij die Arenden.
3: Goeie tactische skop. Edwin Zwart. Lijnstaan gaan gevormd worden.
2: En tussentijd heeft die schadegetal aangeschuift. Op Stalenbeer staan we 4910 mensen. Hier hebben we het Nuka Park. Amper een voorgepakte stadium.
3: 4 man lijn staan. Bol wordt aangegooid op Dion Slabber. Dion Slabber naar die bol uit voor Ivan van Zijl. Ivan van Zijl krijgt aan zijn loskakel. Maat woeze moeier. Spel wat natuurlijk statisch wordt in het doelgebied van die Natal Saks. Iemand wat zei wat zo'n verlichtingskopie brengt. Bol wordt dan hier in die hoofdpaviljoen kant af ingejaagd. Lijn staan wat gevormd wordt zo op die 10 meter stippenlijn. In het gebied van Natal Saks. Of die Hollywood Saks. Janus Venter met bal in hand. Die Arenden geeft zo'n klein bespreking wat de move ons nou gaat doen. 5 man lijn staan wordt geroep. Gaan ons gooien op Ivan Kutsi of op Matt Gray. Inderdaad, die bal wordt achtergegooid. Dat is een bal wordt opgezet. Los maar voor een toe beweging. Losgemaald. Ivan. Ja, dat is Venter. Draai die bal sterk. Bal wordt nog steeds voor een toe beweeg. Meneer Zoon, maar dan zal u offside lijn bij hier die geleentheid moet dophouden. Zeg dan voor die Arne, jullie zal het moeten gebruiken. Klein kopje, allemaal is aan kant, die bal was afgestormd. Niek Hatten wat die bal krijgt, bal wordt hier naar Julius geskopt. Bayern van Meester Uri zal onder die bal was kop. Voor die van die 15 van die Arne gebracht. Luan Guillermo. Harde vlijkje, straf, meneer Zoon, maar die Arende van Adi, jullie hebben die tijdslag uitgevoerd. Jullie zal die speler moeten los om die bal te kan plaatsen. Wie die fouten wat insleep hier.
2: Die vraag, wat de vraag was, dier die is wie die Arende voor moeilijke obstructie. Waar is uit, hier komt die ervaren.
3: Lijkt voor mij die Ajax is een beetje onzeker, Jalister. Was die bal uit of was hij niet uit? Maar die bal is uit.
2: Ja, als het kijkt daar, meneer Norton Muller. Als het kijkt, als het zint daar.
3: En er was zwart wat al die bal gaat aangooien. 5 man lijn staan. Gaan ons weer op het Dion Slabbert zien. Gaan die bal achtergegooid worden? Ja. Bal wordt dan niet gemors. En in die lijn staan.
2: Makka Solom, een pimpi.
3: Nummer 11, 3 op zijn rug. Speel die achter hem vervoerder. Julius. Wordt dan gewoon toegebracht van Donovan Don. Het onze hoogvat neer. Ivan van Zijl. Geef een koningraal. Koningraals in de gaten, en die bal op, dat is wat makkelijk. En daar zit hij, hij vangt die Arne aan die slag.
2: Aan die slag.
3: Score. Een van die zachtste drieën wat ik al ooit gezien heb.
2: Ja, dat is een prachtige spel daar. Natasja speelt binnenkant toe. Die Arne natuurlijk gedoogd. Hij gaat spelen bij de achterlijn. Rolde die bal op, daar aan die losgemaal. En los de hardloop om het 3 te drukken. Prachtige druk, 2-3. Gedrukt daar de span van Natal Sharks.
3: Tellen van een opschrijf naar 12-0. Luisteraars, jullie moeten bewust wees ons spelen Rowling Sapsenaat. Zo, dat zijn net 23 spelers wat op het veld. Dat is makkelijk hier naar 30, 35 spelers bij de kanten toe. Maar ons brengt veel rechtstreeks in die wedstrijd op Radio Eden FM. Jouw stem in die paradijs.
2: En dan terug bij Vuyo Mozo. Hij kijkt die paal, een prachtige lichte windje met waar hier zit. West komt voor hem, terwijl de rechtervoet wagen het wees. Maar nee, hij trok hem langs voorbij.
3: Hartmas.
2: Hij schoot hem langs voorbij. Iets wat
3: een
2: setter voor die ervaring van Vuyo Mozo. Natuurlijk, die hier jongman. Hij is die nummer 10 van die baby box.
3: Eén van die bokken.
2: Eén van die bokken. Lekker atmosfeer hier met de Nuka Park. Met de muziek in de achtergrond. Best net lekker. Best lekker is het lekker als meneer Damons.
3: Ja, nee, alles dat die van de tweede wat weer afskop waarnemen. Wordt zo aangeskopt, die bal wordt aangeskopt. Saks wat natuurlijk in die bal bemeester. Luan Guillermo onder die bal. Ivan van Zijl wat die bal uithaal. Geen aan van Vincent Koch. Vincent Koch zo schouwen lopen in laag. Ivan van Zijl wat weer die bal gaan uithaal. Geef van Vuyo. Vuyo geeft zo'n crosskick daar van Makkazole, maar Pimpi. Makkazole, hij mag niet, maar dat sprong voor hem niet. Houd die neer. Vos in zijn meneer Zoon, maar die Arne wat die bal afgenomen. Offside, Zoon, man. Zijn weer zwart, boy.
2: Die veld oren hier aan de andere kant, wat natuurlijk niet meer Miller gezegd, daar is offside niet.
3: Zijn we zwart boy met een verlichtingskop onderkant brengt, geen die bal zo hoog. Bij een goede contest. Voel je wat hier van Julius Lorenzo speel, Lorenzo buitenkant. Word hard gelak, het ons aanslaan hier. Donovan Don wat so 1, 2, 6 stappen gee. Iwan van Sy wat die bal dan weer uitdaag van die nummer 6 van Natal Saaks. Niemand anders as Pepsi moeten lezen nie. Vujo, geef van Makassol. Hard gelak! Makassol op een piepje word hard getekkel. Zelfde Swamp, waar ik geen zo'n kruis kom in die hand. Het ons obstructie gezien. Nee, Vujo, geef zo'n verlichtingskopie.
2: Wat een pletter van die ervaren. Roscoe Seister op die mij ervaren.
3: Makassol
2: op een piepje.
3: Hij was hard gelak. Nee, hij was hard gelak.
2: Prachtiges lachvat. Verrie, daar is een vir die boeken.
3: Stel het die dikte nodig. Hy word gebuig. Hy word gebuig soos hy.
2: En Edward Oordens vou daar die onderkap team. Hy moes net gee vir Zywie Swarbe moes net gegee in die binnenkant of in die buitenkant
3: wat ek
2: opgetrede
3: daar. Sou ek sê dat was obstructie. Die lijn was verander deur Zywie Swartbo het gespeel, Roscoe Seister het recht gehardloop. Toe kom die speler binnen die lijn aan, so, maar dat is hier die type calls. Ons wil hier Rasmus wees vanavond, wat 50-50 calls, maar hy het teruggekom naar die...
2: Ja, luister, als jy hoort daar natuurlijk morgen, hy sê die Maboko, Zuid-Afrika, die in die All Blacks, vir die tweede toets, derde toets.
3: Janus Venter, wat natuurlijk vir Ewan Koetsewe krijg. Bol word ingegooi, is een mol wat opgesit word, mol wat voor en toe beweeg. Meneer Son Miller, wat sê die mol loop nog steeds voor en toe. Dis baie prachtig, als in die 22 meter
2: kom het dan.
3: Van Natal Saaks. Had die stemmen wat ook sy kop daar indruk. Janus Venter wat die mol dra. Zij weer zwart voor die mol wat natuurlijk statisch beginnen wil. Nog steeds gaat die mol dan ook voor en toe in de tweede beweging. Zij weer zwart voor wat die mol uithaalt. Miller sê, jy sal moet speel, use it of lose it. Bol word vir Lennart gebrang, die wand het toe uit. Haal, as hy aanslaan. That was supposed to be, it's a knock-on. Nou het waardheid, sê meneer Son Miller. Oor is al wat te vinnig inbars daar. Bol wat in die kant vasthou nie.
2: Dat sou prachtig gewees het, en dien die bok om een meester daar.
3: Ja, luisteraars, inderdaad. Morgen, jou klap. Semifinale van SWD. Dat is Barbarians Rugby Football Club. Wat is dan? Dan komt in Grootbrak Rugby Football Club. Jouw scheidsrechter in die middel. Als niemand anders als meneer Son Miller. Wat vandaan in die wedstrijd op Autonico Park hanteer nie. Dan is dit dan Britsden. Wat speelt in Evergreens? Jouw scheidsrechter is daar meneer François Davids.
2: En als je ook natuurlijk praat van die Maboko Zuid-Afrika, morgen gaan spelen voor de derde toets. Daarop zo werd toe.
3: Dan is het uitzwering wat hier in Harlequins te staan komt. Jouw scheidsrechters, niemand anders als meneer Nabil Damos, meneer Alistair Melando en meneer Mario Valentini.
2: Goeie klanken van hier op dit bord, op Botanico Park en George, luisteraars. Dit is een mooi gezicht om te zien hier, van rechts naar links, rechts naar links. Al volgepakt uit Botanico Park. Die telling met getal van die luisteraar wat aangeskuiverd na 5110 mensen.
3: Skram is gevorm in die gebied van Natal Saaks. Ivan Mansel wat die bol aangooi, harde vlijkie. Meneer Son Miller wat natuurlijk die arende straf hier voor een onwettige scrum. Illegal scrumming.
2: Ik moet zeggen, meneer Damons, dit is een prachtige aand hier op George. Vandaag is de aandse 103% reen wat geval het gister hier op George. Die veld wat lijkt in een fantastische toestand. Prachtige de aand van rugby.
3: Voelse moeie wat die kantlijn opzoek. Dan ook morgen die finale. Tuzzles tegen Ladysmith daar aan die kant van Vriemersheim. Edouard Zwart. Lijnstaan wordt gevormd. gaan Edwin Swart weer van Dion Slabbert gooi. Nee, hierdie keer gooi op sy vierman corner rol. Pepsi Boutilesi wat natuurlijk die bol sterk indra. Rak is gevormd. Bol wordt uitgehaald hier van Vujo. Harde kop in die lucht. Donovan Don wat niet die bal kan meester nie. Randy Lucas wat die vingerpunten bij hierdie hoog bal gehad het. Lijn staan.
2: Dis meneer Boesler, bietjie onseker daar die bal geraak het. Die bal was geraak daar deur Randy Lucas en ook in die proses die vinger seer gemaak.
3: Ja, luisteraars. Was eerst een aanslaan, maar niet te man, ons los het daar. Ivan van Zijl kreeg die bal hier achterbij. Zijn spelers, dat is Pepsi, moeten lezen wat met een sterk loopje neerkomen. Ivan van Zijl wat die bal zo stadig en dan gaat hem op je voet zien hier. Zet ja! René Lucas onder die woordbal. Contest met Donovan Don. Vrije bal. Ivan Koetsier wat die bal goed bemeester, rak is gevormd. Zij weer zwaar voor Gila die van die van de toeit. Allemaal is aan kant. Ulrich Hol. Ulrich Hol geeft zo 1, 2, 3, 6 stapjes. Krijg je van lachterskoppie.
2: Hoe meer ik hier in mijn 15 uur nog wil zien. Hij heeft een eier man. Hij heeft een man mij van Dion van Rensburg. Van Noord-Transvaal. Hij remind mij prachtige stel. Spelpel daar.
3: Ja, luister, dat is dan zijn weer Swartboy wat elke maal met meneer Son Miller gaan praten. Spreek dan zijn ontevredenheid uit. Over zekere calls. Ik wil voor jou zeggen, die Arend heeft nog geen één strafskop in die wedstrijd gezien. Gekregen.
2: Meneer dames, waar is die song uitkom? Akkelakele blokjes daar. Van David Kramer, die ervaren David Kramer. Als hoor je hier vanavond op jouw geestelijke radiostatie in de VM, jouw stem in die paradijs. Ons brengt jullie best weer rechtstreeks vanaf het Luka Park.
3: Ja, ja, luister, luisteraars, ik word David Kramer, zijn gooi fellies, maar is ook in die week gesteel. David Kramer, zijn fellies is ook weggeraakt. Maar niet op mijn teruggekomen in die wedstrijd, Edwin Swart.
2: Ik woon net een beetje iets verder gevat.
3: Ja, luisteraars, morgen aan aan die Cornwall gemeenschap Savik. Eden FM, jouw langarm dans. Kom uit en geniet jezelf. Trek je tuxedo aan. Trek je langrok aan. Maar ons is eerst terug hier bij die rugby. Bol wordt aan die achtergegooid op slabbert. Weer een mol is opgezet. Sterk mol voor hem te bewegen. Edwin Swart laat die bol draaien. Zo'n Miller wat voor iemand van Zijl zei, jelle zal het moet gebruiken. Losgemaald naar grond toe gebracht. Jelle moet het use or lose. En dat is wat we gebruiken of gebeuren. Hij lose it.
2: Ja, meneer dames, net zo terug daar over die langarm. Ons natuurlijk moet ik morgen zien voor die ervaren. Grand dames, wat ook natuurlijk zei, dat ik zie nog een ander morgen daar in Convol Civic. En ze 1-2, 1 step, step, 1-2 zal maken daar op die dansvloeren van Cornwall.
3: Ons gaat morgen maar Sarah le allemaal zien daar. Maar Pina le allemaal. Teruggekomen naar hier die wedstrijd, hier die levendige wedstrijd. Zo wat 5000 toeschouwers op Oud-Aniqua Park vanavond. Iets wat koeler raakt, maar die raakt weer 4-4 warm. Zij weer zwart voor staan met bal in hand. Dat lijkt alsof hij Arend een plan heeft niet. Kijk hoe ze die handen op je jippen. Zij weer zwart boy. Straffelen, alle loop om. Daar is omloop. Maar tal zaaks wat omloop. Zoals Dave Rennie zei, die All Blacks op die sprongbokken loop om. Dat is wat alle doen vandaan. En inderdaad, wees meneer Zoon, maar alle loop om. En dat is waar die strafschop afgestaan wordt aan SVD Arende.
2: Het was teleurstellend voor een ervaren man zoals Wilson Koch om daar om te lopen.
3: En zijn voet op de grond ook. Een rechtheidskrop. Die van de twee wat zoveel lucht in de schop brengt. Meneer Boesles kaap dan hier die assistentskeisrechter. Janus vindt een gooi op Ivan Koetsier. Nijten Meijen wat die bal krijgt. Zwartboy. Geen naam van Hadje stemmen. Zij weer. Weer van Hadje stemmen. Bol is beschikbaar. Zij weer Zwartboy. Gia dan is zo'n klein kopje van februari. Hij gaat erop mak.
2: Definitief ja.
3: Hij is onder druk. Dat is voor joh. Voor ze mooi joh. Wat natuurlijk. Mak roept vrijskop. Op een vrijskop kan je niet meer scrummen.
2: Ria wat veranderd was na die wereldbeker van 3 jaar terug. Als die reel verander, je kan niet meer schram vat nemen.
3: Hans kop je dan die bal uit. Zo wat 8 minuten.
2: Ons zei ook een goeie naam die op die WhatsApp lijn voor onze gerede luisteraar op Sport Show. Dan in Olien van Blanco. Zij is ingeschakeld, wie biedt even mijn stem in de paradijs.
3: 5 man lijn staan wordt geroepen, Janus Venter gooi die bal aan. Bol wordt afgenomen hier die lijn staan. Natal Saaks wat natuurlijk die nummers beginnen of die calls beginnen lees. Ivan van Zijl. Geen naam van Vincent Koch zo laag met zijn scommer loop hij om. Wat is daar? Kijk hij vier om die nek, ja luister. Voes die moeie geest zo'n scoppie daar voor makkers allemaal pimpie. Nee wat boy. Roscoe Seister wat om goed lees vandaan. Ivan wat zei geef voor Vincent Koch. Speel dan die bal hier voor meneer Slabber. Ivan wat zei zoek voor Voeja weer op. Donovan Donzag die bal. Fair contest. René Lucas wat dingen niet zo makkelijk maakt vanavond voor Donovan Donny. Alles wat natuurlijk goed loopt van Natal. Of die haaien of die Saaks of die Hollywood Saaks.
2: Natuurlijk, Donovan Don, wat ook al zijn naam wil gaan optellen. Hij dat nooit vergeet, nee.
3: Nooit, ooit. Dat is op video. Dat is YouTube, toe. Dat is op sociale media.
2: Definitief, zijn naam is geval.
3: Dat is binnen buiten weg. Die is gesleept. Edwin Zwart.
2: Kies is weggegooid. De kleding is weggegooid.
3: Edwin Zwart gooit die bal achter van Arie Slimmer. Ivan van Zijl. Lorenzo Julius wat een hart aan hart club zoals een center, hij is die center vandaan. Ivan de Dwight, geef voor Edwin Zwart. Jullie komen van die kant af en zijn meneer Son, maar er straf Natal Saaks op die 22 meter lijn van die Arende. Die van de Dwight wil een verlichtingskop gaat brengen. Ja, luisteraars. Dat is zo'n lekker koel wijntje wat insleep of insleep hier vanavond op Oud-Uniqua Park.
2: Ja, nou zien we ook daar zo 3 boekjes van ons af. Meneer J.B. Pietersen daar met zijn wit pet. Met die zaken doppel. Ja, met 9 minuten oren in de wedstrijd in de eerste helft.
3: Wordt gegooid op Ivan Koetsier die Arende. Een mol wordt opgezet. Janus Venter draait die bal sterk achter. Zij weer Zwartboy wat om die Arende. Jelle Pastje. Die 5-10 deel komt trek dan voor. Ons heeft een plaatsvervanger op die bankie. Uris Hol wat sterk loopt voor hem toe. Zij weer Zwartboy. Als hij Natal Saaks om kan, Alistair. Zij weer Zwartboy brengt uit van die van de toeheid. Ivan Koetsier. Tackle en release, boy. Vusi Mujo, wat natuurlijk die bal daar steel. Wat die bal daar steel bij Ivan Kutsia. Dan brengt Vusi zo verlichtingskop ook. Lijnstaan wat gaan gevormd wordt. Zo buiten die 22 meter van SWD Arenden. Teller op Oud-Aniqua Park, 12-0. Die Arenden is nog in die wedstrijd. 8 minuten is een speeltijd wat oorblij in die eerste helft. Ik denk JP Pietersen gaat bijna hard praten, want die teller moet al bijna ver geweest zijn. Maar dat is niet mijn zaak niet. Edouard Zwart. Gooi die bal dan over een aan wie aan die bal wordt afgenomen hier door die Arenden. Zo bijna was die bal afgenomen. Strafskop voor die Arenden. Dat is houding.
2: Ja, luister, jullie kunnen horen hier in onze microfoon. Die windje wat nu hier scherp doorsnij. Maar die rugby wat ook veel warm is hier op het Jenuka Park in George. Goeie verlichting gaan we gebrengen met haar door de Dwight.
3: Die wat de Dwight laten verlichtingskop brengen. Lijn staan wat gevormd gaat worden. Op die 10 meter aan het doelgebied van Natal Sachs. Of die Hollywood Sachs. Hollywood Bats. Iemand van Silva moet 2 meter uit die lijn staan. Uitstaan. Bal wordt opgezet. Losgemaald weer voor en toe. Kenmerkende rugby van Heineke Meijer. Zij wist wel mooi wat ik die bal uit de agenda van René Lucas. Donovan Donners uit zijn handen is hij gevangen. Hij moet een verlichtingskopje geven. Gooi vannacht aan. Ulrich Hall. Ulrich Hall zet hem hoog op. Hij zal moet hier komen. Maar Vusi Mujo gaat makroep. Scoren van. Hij wordt getakt. Vannacht een spiel. Van Guillaume die bal is net uit. Wat heeft ons hier gezien? Hij heeft die bal getikt, nee, net gaat gepaasd.
2: Hij heeft een gepaasd, dat is correct. Goeie besluit, daar is de Michel Muller.
3: Goeie besluit, meneer Muller. Jij hoeft niet verder aan om te verduidelijk niet. Jij hebt jouw call gemaakt.
2: Boetek. Meneer Muller, jij praat te veel. Jij praat te veel, meneer Heimannik daar.
3: Dat lijkt voor mij zoals Boeta Chamberlain, want daar komt cross questions. Wat gaan gevangen worden aan het doelgebied van Natal Sachs. Meneer Zijwe Swaboy staat met ballen aan. Zowat 5 minuten is een speeltijd dat probleem in de eerste helft. Goeie hit. Meneer Sommeler zei die ballen zijn gegooid in ons door de stabiliteit. Zodat die 9 die bal kan ingooien. Ja, luisteraars, Barbarians versus Grootbrak. Morgen op de Almeida sportgronden. Dat beloop, of dat behoort een baie grote te wees.
2: En in de kamp van Oudswording is het die T-span, die voor strijdspan Bridgeton, die in Evergreens. Morgen om vanaf 1 uur kan je daar gaan draai maken op die platen. Al drie spannen van Evergreens tegen die al drie spannen van Bridgeton.
3: Zij weer zwart mooi wat die bal hier aangooi. Sterk skram door Natal Sachs. Zulis van Gensburg. Maka Zolle maar Pimpi. Kijk wat hij kan doen, hij wil gewoon toch op neer. Wordt dan hier tekslag uitgevoerd, rakkers opgezet. Ivan van Zijl geeft voor Vujo. Vujo wat een verlichtingskopje brengt. Zij weer zwart mooi onder die bal. Gaan zij weer terugzetten. Zij weer besluit om die lijn aan te vatten. Zien de gaten. Gapen. 28 geslaan zijn meneer Muller. Rak is gevormd. Bol wordt uitgehaald hier voor Pepsi Boutelesi. Ivan van Zijl speelt zo wat statisch. Ivan van Zijl laat die bal uit hier geven voor Kilomier. Soek dan vir Makazola, maar Pimpie op met so'n swingskop daar na die kantlijn. Goed, maar meestang uit die lach, uit die van de toe uit. Janus Venter. Hier van Koetsie. Zij weer zwart, maar geen hier van Roscoe, zij is op die voet. Batali, aanslaan. Een fout wat die Arende maakt vandaan hier. Score of die teller is aan 12-0. Die Natal Sharks, wat moeilijk speel. Alles speel moeilijk, Jalister.
2: Ja, dat is correct. Ja, daar de besering, daar die nummer 5 slot van die Natal Sharks, daar op zijn knieën. Een pletter van daar uitgevoerd, daar die stemmet op die nummer 5 van die Natal Sharks, daar.
3: Ik denk eigenlijk dat Meijer is nog zo ver goed. Hij voelt goed bij hier de eerste helft. 12 punten afgestaan. Ons speel met 5 sprongbokken aan die Natalse span. Hier vandaan tegen die eerste divisie Currie Cup kampioenen van SA Rugby. Zo wat 6000 toeschouwers. Ik weet niet of hij nog zitplekken ziet.
2: Als een volgepakte stadion. Luisteraars. Ook natuurlijk volgende week. Als het die finale van die club rugby hier op het Nuka Park. Ook volgende week een zaterdag.
3: Warren Whiteley zit ook daar aan die andere kant. Ik denk hij is ontevreden over hier die eerste helft, broer. Hier gaan harde woorden vallen in die kleedkamer nou. Speel die bal, Weidman. Die Arende gee ons dan van onze eigen medicijnen. Daar aan die oop kant zien ons ook daar voor Sandenkuip.
2: S.I.N.
3: Het volgemaakt in Oudshoorn. Wat een dag zal het die morgen wees aan de kant van Oudshoorn. En daar is ook finale op de kant van Uniondale. Die spookvrouw zijn kop is alweer weg.
2: Alles wordt weg. Die schoenen van Roy schoenen wordt weg van David Kramer.
3: Zij weer zwart boy. Wat die bal moet aangooien bij die scrum. Maar meneer Son Miller wat zei hier is. Die stabiliteit op die set call niet. 2 minuten is een speeltijd wat oorblijft in de eerste helft. Telling naar 12-0 van Natal Haier. 0 voor tot zo SWD Arende. Zij weer zwartboy gaat die bal aangooien. 22 meters aan het doelgebied van die Saaks aan die oop paviljoen kant van die skramplaas. Mooi gezicht vanavond in hierdie, dat is zeker maar voorbereiding voor volgende week. Zij weer zwart nog voor die bal hier onder zijn spanmaatse voeten. Bal komt uit Roscoe Seister. Hard en gelakt. Vast in. Strafskop. Hij was eerste aan Alistair.
2: Anna Begrom, de dame ons. Meneer maar ook in die zin van de kant van de haven, kom het niet.
3: Ik denk ook niet zijn assistentskeisrechter kon het zien, want hij die oorvoerder aan vanavond niet.
2: Ja, maar morgen zal daar oorvoerder wees op de kant van direct daar in Oudshoorn. Waar die hervorming naar diep met de Damons, die wensen een teer. Dat is een harde kunst. A in Oudshoorn A.
3: Ja, Jalister. Meneer Damons, 15 jaar. Achter zijn rug. Wel een uitdrieën neer. Maar teruggekomen naar jullie wedstrijd toe. Julius Lorenzo. Wat was hij gauw niet? Iemand was zeil geef voor Edouard Zwart. Bal wordt klink uit gespeeld voor meneer Slabbert. Ivan van Zijl wat natuurlijk van zijn spelers zijn, jelle zal moet omkomen. Geef voor Pepsi Boutilesi. Ivan van Zijl. Gaat de worstkop hier neer. Hij kijkt voor Voeja, speelt op paviljoen kant. Geef voor Julius Lorenzo, Makazola met Pimpi. Zo doe je. Geef daar voor Tsutsuka. Opgepopt. Wolf Paviljoen kan. Guillermo. Donovan Don! En hy sat skoon aan! Tyd! Hy gaan keer voor meneer Son, maar hy sê die eerste helft as om.
2: Dis 'n pragtige dwarskop uitgevoer daar Vuyo Moyo met Nino 14 op die selle plek waar hy geklop was vroeger in die helft. Sy naam het geval het, hy tel natuurlijk weer sy naam op en hy ging druk een prachtige 3 van een kostkiek daar van Vuyo Moyo, prachtige rugby, maar die spanning is met die haarne wat hulle kom en nie kan sak nie, prachtige rugby op dis. Hierdie span van is met die arme terug die eindig hier by nummer 10 van die Sharks, Vuyo Moyo. Een windje wat daar opgestaan het, dis Vuyo Moyo. Hy kyk die palle na links, maak so, hy middel kom nog voor en trip die rechter voet wagen het wees, dis Vuyo Moyo! Dis 2 punte wat bygevoeg word, by die telling van die tel Sharks.
3: Ja, Alistair, nou indrukke van hierdie eerste helft van hierdie wedstrijd.
2: Natuurlijk die span van Natal Sharks, wat moes hard werk vir die 19 punte. Die span van Nees met die aarde wat nie hoef hulle koppe omlaag te hou nie. Maar nog 40 minute wat oorblij in die wedstrijd. Prachtige rugby beide kante, goeie rugby wat opgetest word.
3: Ja, Alistair, goeie rugby word opgetest hier op Oud-Tonikwa Park. Meneer Heineken, wat hier sal sê, die Natal Sharks het ons aan die slaap gevang met die laaste 3. Ons sal moet weer uitversprei speel. Ons sal man op man moet wees. Dit laat my sommer dink aan een lied wat een klap geskryf het so paar jaar gelede. Hand tot hand, jy vat jou man. Jy laat hom le, want dis punte wat die mense soek. En dit is wat Natal Sharks hier vanavond doen. Hulle speel hand tot hand en hier die hand tot hand beweging kan ons sien op die telbord dat dit is 19 punte van Natal Sharks en 0 vir die Arende.
2: Ja, ons gaan vanaf met tijdens die break, luisteraars, dan soms weer terug oor 8 minuten gaan breng ons die tweede helft op jou rechtstreeks vanaf die Nuka Park in George.
1: Thank you for giving to the Lord.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining egter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ja, welkom terug, luisteraars.
1: Die Arne wat natuurlijk die bal kreeg, dat is die tweede helft van die wedstrijd. Natal Saaks wat die bal afgeskoppeld. Zij weer Swartboys vervangen in die wedstrijd, zie ik alles. 19 tegenover 0. Makazole met Pimpi. De aanklop zo geer dan hier van Pepsi moeten lezen. Stem het, maak dan vast. Lorenzo wat die bal komt bemeester, komt krijg. Bal wordt wijd omgespeeld van Julius. Natal Saaks wat op die aanval is.
2: Dat is nummer 9, Hendricks. Plaatsvervanger nummer Skimskakel.
1: Hendricks, Julius, kop dan die bal in vast in Uri Rol. Zij dan Hendricks aan het heerlijke bal in verloor. Die van de tweet. Die van de tweet geeft zo'n waskop. Toetstonden van Don weer onder die waarbal. Laat tijd. Dat is een laat vat hij.
2: Hij was klaar in de lucht.
1: Slabber. Erwan Zwart. Patu Kanyane. Zijden Hendricks. Draad aan die nummer 24-3 op zijn rug. Toetstand van meneer Die van de Tweet aan die achterlijn. Schoen vangt ze, meneer Die van de Tweet. Bol wordt dan hier omgespeeld voor Ivan Koetsier. Plaatsvervanger 9 van die Arende wat die bol uithaal. Die van de Tweet. Geesu Waskop. Bol wordt dan gevangen door Natal Saaks. Guillermo. Direct uitgeskopt. Lijn staan. Wat gaan gebeurt aan die Arende?
2: Nog steeds die toeschouwergetal wat vastgepakt zit hier in Nuka Park en George Leestraars.
1: Werner Oukamp, meneer, zijn weer zwart mooi vervang. Janus Vinter, vijf man Leestraar wordt geroepen op Ivan Koetsier, gegooid, mol is gevormd. Janus Koetsier met de bol rap. Meneer Son, maar wat dingen fijn doppel. Bol beweegt dan zo, dat kan die 15 meter van de hoofdpaviljoenkant. Side entry. Voordeel wordt gespeeld, harde vlijkie. Tien Natal Saaks. Jelle moet van achteraf komen, zei meneer Sonmuller. Jelle moet die mol van achteraf join.
2: Is hij nummer 28 daar, van het thuis wat losmaakt daar?
1: Die van de Tweet.
2: Prachtige skop daar. Heer Arne bij aanval.
1: Hier zien ons dan nummer 25, meneer Sloppe, wat ook gereed maakt voor de SWD Arende. Ons moet onthou, luisteraars, dat is Rowling Saps. Dat is 30 spelers wat vanavond die geleentheid krijgt. Om hulle staal te wijs.
2: Ek sien meer, die van de twee is ook vervang, meneer Damons. Die nummer 10 van SWD Arende.
1: Janus Vinter wat die bol vandaag omgooi. Klein lijn staan. Een mol wordt dan natuurlijk grond toegebracht. Voordeel wordt gespeeld. Harde vlijkjes hebben meneer Soon Miller. sacking the mall. Zandre Burger wat kant mee toe gaan skop. Janus Venter wat soos loop soos een brillende leeuw daar na die lijn staan toe. Nathan Meyen wat die call gee. Ons gaat weer op Ewan gooi. Bol wordt weer voor het voorspeel. Dat is achter toe die bol wat die so lekker wil beweeg gee. Nathan Meyen wat natuurlijk klinkankie om speel laag met sy skouwer so ingaan.
2: Bal afgeneem het die daar Sharks.
1: Side entry.
2: Holding on, Sam de Miller vanaf getek die daar even die arne.
1: Zandre Burger. Hard gelak. Keino Februari. Zandre Burger, gee hier vir Rosco Suister. Amper so'n rol, klein maar bewegingkie. Hulle sal moet los. Bolwer die uitgehaald hier, Zandre Burger. Gee van Nathan Meyen. Loop hem dan vast tegen. Hy loop hem vast tegen Vincent Koch. Vincent Koch, jou dooring.
2: En in die proces die bal verloor.
1: Rotsvaste verdediging.
2: Die ervaring van Vincent Koch moet daar uitgestel word daar. Die ervaring van die Springbok 44 toetsen vir die Suid-Afrikaanse voetballinie. En natuurlijk Vincent Koch sy ontmoeting met my en jou leven is nooit weer dieselfde nie.
1: Zayden Hendricks staan nu met nummer 24 3 op sy rug. Plaasvervanger gewees vir Ivan van Zyl. Skrim is gevormd daar aan die oop paviljoenkant. So wat 15 meter. Telling op die stadium 19 van Natal. Saaks, nou vir SWD Arende. 8 minuten is het speeltijd verstreken in die tweede helft. Zayden Hendricks gee so'n hoogskop. Dat is enig wat ek vir jou kan sê, Alistair, hy skop baie goed en hy skop baie hoog. Bol wat die van Ulrich Hol achter toe gespeel. Natal wat natuurlijk met mening hier gaan inkom. Bol wat uitgehaal hier van Nathan Meyen. So in met sy skouwer loop hy in. Zandre Burger, die wat het toe uitgeef van Matsane in die binnenkant. Die bol wat daar gerib hier die radiostem met Pepsi moeten lezen. Julius Lorenzo geeft so'n skopie klein. Kilima wat die bol zaag. Roscoe Suister, wat een doorgang tackle, dat is het. Dat is een aanslaan. En vooruit toe Roscoe Suister jou doorgang.
2: Die ervaring van Roscoe Suister van de voren kom, toe voelste keer wat hy natuurlijk die wedstrijd moet
1: beredder
2: voor die span van die Arende.
1: Nu toko solo slop hy wat opkom. Tokozo. Boesling en Jekwa van die Arende. Wat plek maakt Nathan Meyen sê, hy het genoeg gehad vir hierdie wedstrijd. Janus Venter sê, Koente Jansen van Gensburg sê, hy het ook genoeg gehad.
2: Iets met een koude windje wat nou hier snij, luisteraars. Hier op het Enuga Park in George. Maar nog steeds die skare wat vastgenaald sit om hulle span te ondersteun.
1: Nieuwe Roelse wat ook sy verskyning maak vir die haie. Skrim gaan gevorm word. 5 meter op die doel, aan die doelgebied van SWD Arende. 5 meter weg van die doellijn. Zandre Burger staan met bal in hand. Kijk dan die springbok in sy oor vanavond, meneer Zayden Hendricks. Baie goeie skrim, niemand meer voor en toen die eerste, tweede fase, kom die kracht, die bol wordt uitgehaal. Niel Beekers wat met een sterk loopje hard loopt, Zandre Burger sien een gat. Meneer Slammer laat hem gewoon te brengen. Roscoe Sijster neemt die stelling als die scrumskakel aan. Het meneer Zoon Miller voordeel gespeeld voor Omkant Nier. Daan Rijnberger gegeven die 10 loskakel. Goeie verlichtingskop. Baie prachtige skop. Gaan we zo. Nier, Skinny 50-22 zien die Gilimio. Gilimio wat die bal hier vannacht opbrengt. Slaat ze op binnen toe en binnen toe. Lelijke gaat. Dat is obstructie.
2: Goed opgeteld daar, meneer Sean Muller. Prachtig opgeteld daar.
1: Dat is die toeschouwers aan het optellen hier op uw hoofdpaviljoen kan. Hoe kan die geboel van 5000 toeschouwers zich nog hier?
2: Prachtige skop daar. Hier Arne bij aanval. En die kwartgebied van die net al schaakt.
1: Sandre Burger.
2: Kan die Arne afrond? Wacherank.
1: Gooi op Ivan Koetsier. Losgemaal wat voor en toe gaan. Sandra Burger wat hier die bal moet uitkomen. Pepsi moet de lezen, hij komt hier de hek en hij neemt hier die bal af van hier die losgemaal. Bal wordt aan hem wijd gespeeld van Julius Lorenzo. Maak alsof hij hem gaat geven, wordt zo 2-3. Pasen gegeven.
2: Hier de moeilijkheid.
1: Maak een zolle.
2: Dat
1: is de van Rensburg. En die halen van Roscoe Sijster.
2: Dat is weer eens Roscoe! Voor de hoeveelste keer?
1: Die Arne wat natuurlijk wel hartelijk met bal in hand. Maar zo'n verlichtingskop in die team, Sandra Burger. Speel dan hier van Woeyel. Die loskakkel van Natal Sachs. Pepsi moet de lezing geen zo'n bok springen. Die lucht 1-2 maar wel naar de grond toe gebracht. Makazola op Pimpi's bal wordt uit zijn handen gevat. Een toko. Hard aangekomen bij Hidirak. Koumede. Zijn en Hendrik wat natuurlijk vannacht terug. Het was 10 meter voor Nutten. Zijn en Hendrik weer geen zo'n klein skopje. Uri Zool gaat zaken moet beredden. Zijden Hendricks, die bal wat van rechts sprong, krijg dan weer die bal. En hij gaat scoren, spot makkelijke 3 onder die palen.
2: Maar hij moest werken voor die 3. Dat is om George Loze, want die gesang wordt, die is span van SBDR en zo'n steuners. Dat is prachtig, dat is prachtig. Wie om boy, wat die bakken stel daar. Hij vraagt me niet. Schijf dat me zo'n minder wil die daar oor is. Oh, ik zie net naar morgen de wedstrijd. Allemaal bokken. Zuid-Afrika. Wie mooi wat stel. Wagen het wens. Hij kijkt voor zich voor hem toe. 2 punten wat bijgevoegd wordt.
1: Telling wat dan opschrijven hier in de tweede helft op 24 van die Saks.
2: De social laws in de achtergrond, die ik in hoor luisteraars. Met de abonnent naar morgen zijn wedstrijd tussen de All Blacks en Zuid-Afrika op zijn weg naar het stadion. Dat is hoendervlees, oomblikken hier luisteraars, hoendervlees. Was hem het wacht om te zien.
1: Sandra
2: na 7.
1: Sandra Burger wat weer spelen. Valt van die 50 meter kolikie. Bol is hoog in die lucht. Roscoe Sijster wordt dan gespeeld in die lucht. Dat is voor die IR.
2: Hij was niet gespeeld met dame. Hij is opgesprongen. Hoe gly oor die speler? Hy het die bal aangeslaan.
1: As jy nie in 'n goeie realistiese posisie is om die bal, moenie gaan kontes nie. Want 10 teen 1 ga jy kontak maak met die speler in die lig. En dit is baie
2: goeie kol daar, meneer Miller senior. Roscoe het natuurlijk gespring teen die speler van die Sharks was.
1: Maar niet te man, Edwin Swag. Geef wat zij dan Hendricks in die lijn staan. Pepsi moet een lazy worden. Hard gelak, hij komt hard aan. Rak is gevormd. Afbreekpunt is bij je goed van de hand van Hidi Natal Sharks.
2: Wie is daar in mijn pingpong? Wat geskiet hier op die Nuka Park ter beide spanne.
1: Ek dink jy makke, soos ek vanavond luisteraars makke zal om Pimpie sien vanavond hier op Oute Nuka Park. Ek weet nie, gaat hy weer nog een jaftreedersie vir die groen en goud oortrek nie. Maar niks werk vanavond vir hom uit in die vriendskapelike wedstrijd nie. Roscoe Suister.
2: Het sy nommer.
1: Het sy nommer. Hy bel om sommer. Bol word aan die wijd omgespeel. Net 27 van die Natal Sharks. Wat een goeie lijn. Roscoe Suister weer. Beredder een 3 gesuif. En daar druk die Arende. Ja, listen, die speler was op die grond te staan en weer op met die bal. Dat is wat Roscoe voor die scheidsrechter sê.
2: Maar niet te mannen, beste bal wat nou gedrukt was door die Natal Sharks. Hij is die dambal bezig om te breek. Met 23 minuten oor in die wedstrijd. Maria Makeba aan die achtergrond. Terwijl Vuya die bakken stil voor Natal Sharks. Kijk die pala.
1: Siamasuku wat oor is daar.
2: Dis Siamasuku verskoning kom oor vir die. Dis ja!
1: Masuku!
2: En dis Siam Tanagolisi die Mamasuku! Prachtige klanken van Maria Makeba aan die achtergrond. Hier op die Nuka Park in George. Telling 33 voor die span van die Sharks. 0 punten voor die span van die Arende. 22 minuten voor oor in die wedstrijd.
1: Die Androski wat sy verskyning maak en Matthew Sekekele. Zandre Berger wat die bal hoog inskop. Arende Natal wat die bal goed bemeester. Zijden Hendricks. Skeidsrechter wat sê jy sal het moet gebruik. Anslaan.
2: Daar is iets wat een different move daar gesien. Daar in die span van die Natal Sharks. Om die bal te verleng.
1: Hulle verleng die afbreekpunt bij die rak. Die mag die bal uitkrap. En die
2: ja, maar hy het om verleng. Hy het om anders om gaan lep. Sy mag daar. Terwijl, maar niet te min.
1: Terwijl die scheidsrechter al reeds gesê dat gebruik dit een keer die bal is beskikbaar. Maar niet te min. Jy is ingeskakel op jou gunsteling radiostasie, Radio Eden FM, jouw stem
2: in die paradijs.
1: Met jou commentator vanavond hier op Oute Nuka Park, Nabil Damos en...
2: Janice Melando!
1: We gaan jou hier die wedstrijd rechtstreeks uit. Zijden Hendrik staan natuurlijk met die bal in die hand, weer om die bal in te gooien bij die scrum. Die Arende was zo iets wat aangeslaan het. Voordeel wordt gespeeld in die scrum, die Arende wat onwettig scrum zijn, meneer Soonmuller. Bal wordt kleinkanker gespeeld, Suleiman Hatzenberg. Suleiman Hatzenberg geen aan in die binnenkant toe. Bal wordt vastgemaakt, is een raak, Zijden Hendricks. Skip pass van Makazolom en Pimpi.
2: Makazolom en Pimpi wat flauw van voor.
1: Roscoe
2: Suister.
1: Zijden Hendricks.
2: Daar is een fout. Ik denk hem bij de kuit getrek daar. Makazolo.
1: Hij moet lachen. Hij weet.
2: Roscoe is zijn nummer.
1: kan 'n mens nou so?
2: Hy val neer soos 'n slap vis hier reg voor die hoof van Roscoe Suster.
1: 5000 toeskouers wat hier sit en smile en lag.
2: Vir ervare Roscoe Suster, wat dan sien hoe val die meer ervare. En hier is 'n persoon wat sê vir Makazole man pimp die time out, hy moet afkom.
1: Dan sien ons ook hier vir oud-toeris mannetjies hier voor.
2: Hier kom Hendricks weer, Hendricks natuurlijk weer afkom. Dit is Makazole wat een hampiese getrek het. Hier kom Vincent Koch, die springbok af. Raal moet afkom.
1: Skram van gevorm so op die 10 meter in die doelgebied van SVD Arende. Luisteraars, ons probeer allemaal sy name te vir julle te bring. Maar dis twee spanne, dis 30 spelers aan die kant, rolling subs. Maar ons doen ons beste om die akkurate naam te gee vir julle vanaand.
2: In die weste terwyl die wind waai in die ooste.
1: Werner Oukamp gaan hier die skrim aanvoer. Kyle Suister wat ook hier op die veld verskyn vir die Arende. Werner Oukamp straf nou die as die tweede keer as 'n penalty gewees. Geen breek dan binne toe. Achtste man wat moet kom redden, Sean Ralston. Sean Ralston. Speel aan hier van Klokko. Sewe flank. Makie raak lang. Prachtige skop. Verlichtingskop. Lijnstaan gaat gevorm worden aan het doelgebied van Natal Saaks. Liam van Wyk van Natal. Bradley Davids wat die oproep kom gee. Kom ons gooi voor. Bradley Davids. Kleinkant kan gespeel. Suleiman Hatzenberg wacht voor die oopkant. Gilleumier. Hy word getackle of geduik. Meneer Sean Miller moet uit die pad uitkom. Of die bus is vol van achteraf. Speel hier vir Vujo. Geer aan hier vir die 5 soort dwarskop. Goeie skop. Hy is te sterk. Bradley Davids wat te stadig as by die afbreekpunt. 2 meter weg van die doellijn van die Arende.
2: Kom hier nog een 3 vir die.
1: Strafskop gehoud hier. Goeie verdediging van die Arende.
2: Vir die plaasbevanger Stip, los voor Stip. Die ervaring van die Natal Saak wat nou deurkom. Met 17 minuten oor in die wedstrijd.
1: Zandre Burger wat natuurlijk een verlichtingskop ring hier Elliste. Norton Miller assistentskeidsrechter sy vlag wat omhoog skiet. Lijn staan. Tian Drotsky. As die bal gaat aangooi by hierdie lijn staan. Iets so wat 6000 toeskouers so na op hierdie auto in die Kooppark. Gooi die bal voor hem. Bal is opgesit. Niel Beekers word hard gelak. gee daar van slop. Neil Venter. Speel dan achterlaat voor Kyle Seister. Maak alsof hij wil gee. 17 van die Natal zaak wat hem gewoon te brengen. Neil Bierkes wat moet vandaag uithaal slop. Nummer 7 wat van die kant af komt. Skeidrechter zijn neer. Kyle Seister speel dan op 9 positie. Geef het aan Trotsky. Andy Storm. Werdig ook al met die bomen en ja, wordt een Gieverson Rolster met een sterk loppie, maar hij wordt hard gelakt. Die twee, Tian Drotsky telt aan die bol weer op. Natalse counterrackers, bij je sterk en bij je goed Natalie bol afgeleerd. Speel aan die klink en kom weer om. Speel wijd om van Gilomi. Gilomi het daar van Suleiman Atzenbach. Suleiman Atzenbach geel aan die bal. Hij op zijn voeten en schop hem voor hem toe. Karl Seister was aan het zaken. Maar redder. Hij is oorgedragen. Dat is oorgedragen. Druk wat zo maakt. Druk wat zo maakt, Alistair.
3: Percentage rugby waar gespeeld wordt hier in het Taalschagje bij stadium. De ervaring van het Taalschagje wat nu naar voren komt.
1: Hier doen we niet als een speeltijd oor in die eerste en tweede helft van die krachtmeting hier op Oud-Aniqua Park in Zoots. Die stad van alle reders. Kommerige aankie vandaan die, maar die raakt weer vier warm. Lachte wat schijn die oor Oud-Aniqua Park. Baie beindruk met hier die lichte. Ik zei veel, Zoots wordt hier van niet genoemd, die stad van alle reders niet.
3: Dat is definitief, meneer Damons. Als je wil in dat ik hem aftreed, zal je definitief hem aftreden in de plek van George. Johnny Klerk in de achtergrond, luisteraars, wat daar getrakteerd wordt.
1: Net weer vluchtig veel morgen, brak luisteraars, wat aangeschakeld is. Dat is dan goed brak. Barber is die goed brak morgen. Op de Almeida Sportgronden. Semifinale en die Premier Divisie van SWD Rugby Voetbal in die clubstructuren. En dan ook als de Britse Rugby Voetbalclub wat de stand gaan komt in Evergreens. Evergreens, wat natuurlijk Britse vat als hulle eie huis. Maar morgen is dat een andere dag en een andere wedstrijd.
3: Kan dit die plan wees? Kan die span van Evergreens die plan voortzet om morgen te gaan in die kamp van Oudtshoorn en die borkie te verhangen?
1: Dat zal meneer Grenwell Johnson voor ons op die lucht moet zijn. 06
3: 505 4693.
1: Bradley Adams had die bal aangegooid bij hier die scrum. Klein kankje om gebreken, lijkt mij nou...
3: Daar druk je hem! Die spampen is Natal Sachs net de bieterste sterk voor die SBD-arende.
1: En hij gaat scoren nog een 3. 38. 13 minuten is een speeltijd oor. En in die tweede helft. Ja, luisteraars. Dan is een Oudtshoorn Rugby Voetbalclub. Wat de stad komt in een Harlequins Rugby Voetbalclub. Dat beloof een grote te wees. Al twee spannen. Een Oudtshoorn. Morgen op die rek. Wel een Oudtshoorn. Met jouw scheidsrechter Nabil Damos. Wat in die wedstrijd gaat waarnemen. Zij is de scheidsrechters. Meneer Alistair Melando en meneer Mario Valentine.
3: Conform de treffen die brengen de voetbal in het VS. Dat is 2 punten. Wat bijgevoegd wordt. Tercia Mazuku van die Natal Sharks. Telling wat schrijft naar 40 punten voor die span van de Sharks. En 0 Makanda voor die span van de SBD Arende.
1: Want ik kleek zijn kataras weer weg. Hendrik Burger wat hier die afskop waarneem. Neer Norton Miller sy hand is uit. Hy sê, dis een lijn staan. Die Arne wat hier die bal gaat tegen haar gooi. Ek weet nie, hoe gaat die moe Pimpies morgen uitdag toe, maar wat sy goed sy naam Pimpies hier. Die kapsamels is weg. Ja, luisteraars, wat een oomblik, humoristische oomblik. Ons wordt die kwaad hier, ons smile. Want dit is een goeie weersaand, goeie rugby aand op Oud-Uniqua Park. Die Androski wat die bolie ingooi. Zandre Burger wat uithaal, gee weer vir die Androski so die oopkant. Bol wat nou losspring. Slop he. Die stad van die Arne wat die bol kry. Zandre Burger. Gee hier van Tsaka. Zandre Burger. Gee van die man dat toe uit weer. Kijk vir Kyle Seister. Kielemon wat die bol kry. Maak so 1, 2, 3 trappen. So Leiman Hatsenberg wat die rak kom opzet. Bradley Davids is dan nou weer by. Gee dan hier vir Vujo Masuko. Bradley Davids. Gee dan vir Masuko om te kyk hoeveel wat een verlichtingskom hy kan breng. Communicatie julle twee, communicatie. Kyle Seister so binnen buiten. Maar hy word grond toe gebring. Sorry broeder, jou bol gaat ons net afvat eenvoudig soos dit sê Natal Saaks. Bradley Davids speel die versoelijme en had ze weggeloven of paviljoen kan. Bol wordt opgespeeld, 22 wat een tijkslag uitvoer Niel Beekers. Het in die bol gehad, counterrak is goed. Scheidsrechter sê van Niel Nier. Gebruik jou arms om een tijkslag uit te voer boy.
2: Hier komt Davids weer.
1: Masuko. Kop soos een Mani Limbok. Bradley Davids wordt groot gebring in die 22 meter. Dat spot makkelijk. Bradley Davids houdt doorgang.
3: Ja, dit is net als Sjaak van Biestaar in tijd dat ik bespeel met die span van SVD Arende.
1: Dat is rugby.
3: Dat is rugby.
1: Zij vat en zij glij. Bradley Davids.
3: Daar is 10 minuten oor in die wedstrijd met Sjaak. We zoeken weer de bak en stel om te kijken of ik een 2 punten bijvolg. Siamo Suko kom voor op doel, dat is 2 punten. 47 punten voor de span van de Sharks. 0 punten, eierkie voor de span van de SVD Arende. Dat is nog ver van Easter af. Maar die Arende wat zei, hier voor je Easter eigen buurstadium.
1: Laatste vangers wat ons hier zien op hier die bankje van die Arende wat op voor een dag komt. Sivuji Sematebe. Zandre Burger, mooi afgeskop. Bol is achter toe geklapt, sê my son Miller, dat is nou hand in hand. Wie gaat om keer? Dus wie gaat om keer? Die 13 van die Asaak, haar club uit zijn eigen doelgebied uit. En hij gaat druk op, prachtige 3. Ja, dat lijkt wel veel van de hand. Het lijkt alsof die SVD Arende bij je boeg is.
3: Dat is 52 punten voor die span van die Sharks.
1: Die nou maar weg is. Wat hier die 3 druk. Met Siyama Suku wat wil kijken. Op 2 punten.
3: Wie is daar nummer 25 meneer Damons?
1: Buiten voor.
3: Dat is niet Siyama Suku, daar niet.
1: 25 Siyama Suku.
3: Siyama Suku heeft een beetje gewacht op het tel. Kom voor en doe trap in de rechtervoet. Dat is 2 punten. Siyama Suku. Wat die teller opschrijft naar 54 punten voor de span van de Sharks.
1: En nou. Voor die Arende.
3: Voor die Arende. Met 7 minuten 45 seconden is in de wedstrijd.
1: Dan zijn die toeschouwers wat sê, ons het genoeg gehad.
3: Ons het nog genoeg gesien.
1: Ons weet waar die saak gaan eindig, miskien in die URC. Bol is dan een oordeelsfout.
3: Oordeelsfout?
1: Zandre Burger wat die afskop waarneem. Skop die bol naar die rek met die kantlijn uit. Hier gaan ons een vaste scrum zien.
3: Gaan die Sharks weer aanvallen? Wat gaan het weer voor die Natal Sharks? Waar gaan die weer speel? Gaan die zoek? Gaan die voor Siamme zoek op zoek?
1: Gras, groene gras.
3: Waar gaan het wees? Gaan het helemaal wees? Waar gaan het wees? Abe kante slaan kracht voor die span van die
1: Sharks.
3: Van die Sharks. Hulle kan Abe slaan kracht het.
1: Ek dink die kom 'n 70 tal aan. 54-0, 6 minute is 'n speeltyd oor. Maar iets wat teleurstellend is, Makazole Mompimpi geen 3 gedruk vanavond nie. Suleiman Hatzenberg geen 3 gedruk vanavond nie. Die vleels van Natal Sharks. Bradley, Davids, al die bal uitgeef van Masuko. Sharks had natuurlijk nog hard aan haar club hier. Geef weer van Masuko op die voet. Alle wereld.
3: Prachtige spel.
1: Bradley was Davis voor het aangeen. Nee, aanslaan. Maar die voordeel was gespeeld bij die scrum. Op die jafte. Meneer Sonmiller zei, ik kom terug. En ik geef die strafskop voor die onwettige scrum poging wat die Arende aangewend het.
3: Waar gaan Siamme Suku om uitskop? Dit is een prachtige skop door Siamme Suku! Vijftien meter weg van die doelen af. Die Sharks op die aanval.
1: Score 54-0 voor die Arende. 54 voor Natal Haie.
3: Hollywood Bad Sharks. Waar gaan het wees? Die nummer 16 van die Haie.
1: Goeie opwarmingswedstrijd van Natal Sharks. Wat gereed maak vir die URC. Verenigde Rugby Kampioenskap. Bradley.
3: Dat is prachtig. Dat is die Sharks. Zet 12 die 3 weggedrukt was. Of voor die moet je nu op Parken Jones.
1: Hanrood Zuikops. Wat makkelijke 3 Alistair. Ik denk die
3: Arende. Anne Jacob, die neefie van Adrian Jacobs.
1: Ik denk die Arende die antwoorden vanavond voor hierdie type.
3: Siamme Suku voor een toe. Zet 2 punten bij voor de Siamme Suku. Dat is 59 punten voor die Pantoen. 61 punten voor die span van de Sharks. En dat is iets de ex wat die SVD Arende oplever. Geen punten voor die span van die SVD Arende. Maar dan gaan weer sê die span van die Arende wat hulle kop en nie kan sak vir hulle vertoning van hand nie. Hy probeer, meneer Damons.
1: Hulle probeer. Drie minuut is ons veel te dat oorblij in die tweede helft.
3: En die spanbestuurder van die SVD Arende van die Stelbos wil kyk met die Maarten de Vos om seker te maak dat dit regtig 71-0 vir die span van die Arende.
1: Kan dit kyk
3: en niks doen nie.
1: Want daai 61 was gespeel en gedruk en oorgeskop. Mattie Androsky wat natuurlijk die bal hier aan gaan gooi voor ingegooi op meneer Slop. Molen opgesit. Die mol wat aan de kantlijn toe beweeg.
3: Kan die Arende een eierkie breek? Hier kom die Arende.
1: Die Androsky wat voor hem toe beheer. Zandre Burger wat die mol uithaal. Geef vir sy 6 span maat sy flank. Het ons een hoogvat.
3: Mooi skoe gemaakt daar die span van die Arende.
1: Kyle Seister, versloop. sterke der duivel. Maar daar word dan gehou op die grond, op die vloer, op die grond, wat noem jy dat?
3: Hier komt Davids.
1: Die Bradley Davids, wat Soekhoek speelt zo op paviljoen kan, hand tot hand bewegen. Daar is aan die paas.
3: Dat is meneer Boesle, Skaap, wat daar zijn aangeslaan. En die toeschouwer wat zei meneer Skaapie, hoe kan je toelaten dat hij erin gedrukt wordt niet?
1: Dat was een aanslaan, ongelukkig.
3: Boesle, Skaap zei maar, ik heb ervaar genoeg om te zijn, die bal was aangeslaan in die span van deze bedarende.
1: Dat is aan die paas. Zijn hand was uitgesteerd, die bal had voor hem toe gegaan. Dat is een aanslaan. Als hij wie nou wat. Videomateriaal zal wijzen dat het een aanslaan was.
3: De Boesle Skaap, dat staan bij zijn punt, wat zijn die babes aangeslaan? Ze hebben naam met een goede smaak hier op de Nuka Park.
1: Hou dat van morgen.
3: Naar de westen van die Zuid-Afrikaanse rugby. Allemaal bokken, bokken. Want die opdracht morgen zou verslaan op zijn wet toe.
1: Bradley Davids. Gaan ons die laatste scrum in die wedstrijd zien. 1 minuut zijn speeltijd wat oorblij. Toeschouwers.
3: Ja, meneer Damons, ik heb die getal gekregen, die finale getal van die luisteraar, van die toeschouwers opgedacht het. 6122 mensen wat hier opwacht gemaakt door meneer Westrijd aan scouters net wie die Arne Natal Sharks, prachtige rugby wat gaan scout was door hier is 6000 mensen
1: en dat is dan nog die toeschouwers wat zat aan hier die wedstrijd, dat noem ik goede geest. Hulle wacht die laatste 40 secondes wat af te kom hier die horloge. Bradley gooit dan die bal aan bij die scrum.
3: Hier kom, hier kom de Sharks. Dat is voor het pas. Dat is voor het toe. Meneer Norton Muller.
1: Dat is voor het toe van hier.
3: Dat is een oordeelsfout. Daar was een Sean Muller vrouw van zijn papa. Was daar niet voor het toe aangeen niet. Van die oog van mijn oogst, kijk op mijn dame, was daar definitief voor het vast.

0: luisteraars, jullie moeten zien wat er weer nou. Die mensen hangen op die veld op die weg, die is nog de bal niet. Die mensen, ik zweer niet. Die mensen, meneer Muller, wat zeer komen blazen van die wedstrijd af.
1: Kom eens blazen af. Basuko
0: wat nog niet kan scopen niet.
1: Toen kwam ons hard op die veld. Waar is de securiteit?
0: Hier die mensen wel. Hallo, hoor me aan Jans. Voor mij we maken zolom om Pimpie, om Hans. Die luisteraars hebben door het omgeving. Laat laat zelf wacht voor de springbokken.
1: Ja, nee, ja, Lester. 6-0. Wat een goede wedstrijd was het geweest vanavond. Vanaf Talsaaks. Goede voorbereiding voor de URC. Ons hebben al gezien tegen die springbokken. Goede oefening gehad. En vanavond weer hier op Zoots. En nu komen we weer. Goede oefening gehad vanavond voor jullie.
0: Maar meneer Damon, ik moet zeggen, ik zie uit naar goede 27 jaar voor de span van die Arenden. Hier ga je niet komen naar die oude Nuka Park. En je is niet, ik kan toch een rief van de Nuka Park van de SBD Arenden. Om je gewoon ben hier niet. Ik moet zeggen, die span van de SBD Arenden. Voor 60 minuten kon je hou. Ongelukkig de ervaring van die Natal Sharks. Wat hier gekomen in de laatste 20 minuten. Natuurlijk die span met 60 punten aangetekend door de span van de Sharks. En de East Egg voor de span van de SVD Arne. Hier hebben we die Nuka Park en George. Prachtige rugby. Wat opgetest is.
1: Ja, luisteraars, ons wil jullie vanavond weer eens bedanken dat jullie geschakeld is. Samen als jullie wedstrijd genieten hier op Joods. Maar weer eens gauw vannacht Club Rugby morgen deelgeven. Maar waar is Rugby Voetbalclub? Komt de stand in Groot Brak Rugby Voetbalclub in de semifinaal op de Almeida Stadion in die 8. Dan trek ons vannacht oor naar Oudswering toe. Dat is Bridgeton Rugby Voetbalclub, want de stand komt in Evergreens. Oudswering Rugby Voetbalclub komt dan te stand tegen Harlequins. En Joods Rugby Voetbalclub komt te stand in Eagelstad van Sitchfield hier op Joods. En dan is daar finale wat op Uniondale afkomt. En zowel als finale daar aan die dorpje met de naam van Vriemersheim.
0: Ja, luister, ik wil ook voor u noemen dat morgenavond op een Convo Civic Zaal. Met de complimenten van iedereen FM brengen we een langere dans daar in die Convo Civic Center, daar ga je komen zien. Ga je morgen zien van grand commentator Remerkt het Horkies om langer te dansen met Andy Molly daar. Maar Andy Molly zei haar toontjes een beetje zeer. Ja, luisteraars, daar gaan we ook kaartje beschikbaar weer bij de morgen bij Convo Civic. Zo, als je nog een kaartje hebt niet, als je meer is welkom om morgen te gaan komen daar naar Convo Civic aan die kant van Convo en George. Luisteraars van mezelf, eerste Dima Melando, zeg ik voor jou, baie dankie voor die inschakeling vandaan om hier in wedstrijd te aanschouwen en te luisteren vanaf het Nuka Park en George. Tot volgende week, waar ons weer rechtstreeks uit de leer kom, zal ik vandaan zeggen, tot ziens en lekker hand verder. En ook mijn collega, Nabil, Profeet Damons, tot ziens.
1: Tot volgende keer, volgende week, 7 uur, op jouw gunsteling radiostatie, Radio Eden FM.
0: Jouw stem.
1: En die paradijs.